natin ay tila nagbukas.

Doesn't sound like fun to me.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

0: Ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
2: Tegen.

Altijd paraat op de blokken. Ik ga altijd kick down in de bochten. Heel de nacht tot de ochtend. Ik ben ergens op stap met uw dochter. Mijn teksten zijn ziek, bel de dokter. Deze virus die kan je niet stoppen. Van de heli ga ik helikopter.

compensation.

0: settler.
1: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
4: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
3: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis. Geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

Drie diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg. Of

0: Welkom.
1: Dit is Urgent FM.
2: 9 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
4: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
3: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants, de sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
5: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
3: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

sexy. Doem, do, do. Veel te ver van huis. Doem, do, do. Huilend in een taxi. Doem, do, do. Doem, do, do. Urgent.

roep het en schreeuw het van de daken. Iedereen blij, want het is mij. Zaterdag 2 mei, net 11 uur geweest. Hartelijk welkom allemaal. Hier op Radio Urgent, de universitaire radio hier ter stede. Ja, voor... Is het de 32e aflevering? Ja, ik denk de 32e aflevering van het vierde seizoen van de Rockala. Welkom!

Maar deze morgen bij het joggen. Het wel, dat is voor sommige mensen wat men ontiegelijk vroeg zou kunnen noemen. Ik sta op 4:15 en om 5:30 ben ik de baan op. Ja, koeken halen, ja, dat eerst natuurlijk. Om dan om 6:00 effectief de jogging aan te zetten langs de Schelde. En ja, het kan vriezen, het kan dooien. Vriezen in de winter, dooien in ja, de latere winter, de vroege herfst, de vroege lente, Jos, kom aan. Maar ja, het is toch altijd een bijzonder aangenaam gevoel, hoor, wanneer je kan vaststellen dat die dagen echt lang beginnen worden. Die zonsopgang die zich aankondigt vanuit dat oosten waar ik in de heenronde naartoe loop. Terugkomend heb ik de zon meer in de rug. Die lente, ja, ik blijf ervoor gewonnen. Ik heb het al dikwijls gezegd als introductie op dit programma. Ik blijf erbij. De winter, ja, hoe ouder men wordt, hoe minder men naar de winter lijkt uit te kijken. Het is toch het geval, ja, voor mij ook, denk ik toch ook wel voor mijn vrouw, voor ons leutje, die toch ook liever de zon heeft. Goed, wij hebben de voorbije weken gepraat over de Bee Gees. Met misschien toch wel als commercieel culminatiepunt uit de carrière van die mensen Saturday Night Fever, hein, dat we vorige week uitvoerig aan bod lieten komen met de diverse acts, niet Bee Gees, ik heb dat bewust gedaan natuurlijk, omdat ze al genoeg aan bod waren gekomen, en om te laten horen dat in die soundtrack van Saturday Night Fever toch ook wel andere mensen ja, hun ding gedaan hadden dan Barry Robin en Maurice Gibb. Ik ga die uitzending nu niet herhalen natuurlijk, maar ik denk toch wel dat qua dansmuziek en zeer goed gemaakte dansmuziek, goed commercieel, dat is waar, maar dat toch wel is in de verf mocht worden gezet. We zouden een wereldact, want dat zijn ze toch, zoals de Bee Gees, oneer aandoen moesten we afsluiten bij die Saturday Night Fever. Goed, het was misschien wel commercieel het absolute hoogtepunt, alhoewel, uit de uitzending van vandaag zal toch blijken dat er ook na Saturday Night Fever nog een soort van derde leven is geweest voor de Bee Gees, zeker op commercieel vlak. Wij gaan dus nog één uitzending, deze uitzending, wijden aan werk van de Bee Gees, om dan volgende week met iets totaal nieuws te beginnen, maar dat leg ik later wel uit. Wij gaan vandaag in hoofdzaak composities brengen van de Bee Gees, Barry Robin, Maurice Gibb, die gebracht worden door andere artiesten of die zij bewust voor andere artiesten hebben geschreven. Je kan natuurlijk niet naast het talent kijken van die Bee Gees en misschien dan met een lichte voorkeur voor Barry Gibb, de man met de falsetstem, de oudste van de drie ook, de enige die momenteel nog in leven is, want de tweeling Morris en Robin zijn intussen overleden. Als je ziet wie het werk allemaal van de Bee Gees heeft gecoverd, dat is één zaak. Of als je anderzijds ziet welke artiesten, ja, bijna in de rij stonden voor om een werk van de Bee Gees te krijgen. Echt niet van de minste. We gaan dat proberen in deze aflevering van de Rockala te duiden. Je kan dan ook, of ja, ik weet wel, je bent fan of je bent geen fan, je bent voor die stemmen, zeker wanneer de Bee Gees en in zonderheid Barry Gibb dan die falsetstem gaat gebruiken. Ik heb dat verhaal daarover gebracht in een vorige aflevering van de Rockala. Je bent daarvoor of je bent daartegen, maar je kan niet naast de feitelijkheden kijken. En die feitelijkheden zijn, intussen is dat credo van mij stilletjes aan toch wel gekend. Kwaliteit moet er zijn in de compositie, in de lyrics, ja. In de orkestratie, de opname, je moet horen dat daaraan gewerkt is. Dus er moet daar een professionaliteit mee gepaard gaan, dat is absoluut zeker zo. Hè. Maar je kan ook, en dat is voor mij toch ook een belangrijke factor, niet naast
het commerciële succes kijken. Ik heb het al een aantal keer gezegd, maar een goed vergelijkingspunt is ABBA. Hè. In de jaren 70. Ik wil daar niet dingen mee vertellen die onjuist zijn, maar ik vertel de waarheid. Betrap mij maar op een leugen. Ik ben altijd ABBA-fan geweest. Zelfs van voordat zij ABBA waren en toen zij nog plaatjes uitbrachten onder onder de groepsnaam die gewoon de voornaam was van de vier leden, Björn, Benny, Agneta en Annie Fried. Ik denk bijvoorbeeld aan het heetje Ring Ring, 1972, eind 72, ja. Dus voor Waterloo en voordat de naam en zeker de merknaam ABBA werd gebruikt, vond ik dat die groep, die vier mensen, datgene hadden, ja, dat nodig is om commercieel te kunnen scoren, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Als je dan ziet dat ABBA werd afgedaan in Zweden als een commercieel product, de commentaar die ze kregen toen Waterloo toch in de westerse wereld een wereldhit werd. In die westerse wereld, dat zij zongen over een slagveld, over een beenhouwerij feitelijk. Hè. Dat woord werd gebruikt in de commentaren. Wat Waterloo ongetwijfeld is geweest, hè, 17, 18, 19, 20 juni 1815, absoluut. Maar goed, nee, je mag toch niet altijd alles met elkaar in verband brengen. Ik zeg dus, commercialiteit, zie ABBA, maar zie zeker ook de Bee Gees, is een absoluut element dat meespeelt in de benoeming van een groep tot wereldact of minder. Wat betreft succes, mogen de Bee Gees zeker niet klagen. Hè? Zij hebben in hun eerste periode geteerd op die zoemzeterige ballades, dat is waar. Vaak uit hetzelfde potje. Het is juist, nu, hutsepot smaakt ook altijd. Hè? Het is ook altijd hetzelfde, dus bol. Zolang dat die kwaliteit maar goed zit. Ze hebben het dan even moeilijk gehad, laat ons zeggen, begin jaren 70, hè, wanneer die rage die zij gekend hadden, eind jaren 60 wat was uitgewerkt. Ze hebben zichzelf heruitgevonden met de disco, dat is waar. Herinner je het verhaal van Jive Talking? En daar natuurlijk dat immense verhaal rond Saturday Night Fever. Maar nadien hebben ze ook nog wel gescoord. Toch was ook al voor Saturday Night Fever de tendens aanwezig om covers te brengen van Bee Gees songs. Ik geef als eerste song die we draaien een voorbeeld. In 1974, dus dat is toch wel een tijdje voor Saturday Night Fever, 1977, scoren de Bee Gees een zeer, zeer matige hit met hun LP Mr. Natural. Dat is een Bee Gees plaat. Er staan daar die gekende stijlcomposities. Charade staat er onder andere op. Throw a Penny and Voices, dat zijn plaatjes die draaibaar waren, die vandaag absoluut vergeten zijn. Er staat ook een nummer op, Give a Hand, Take a Hand. En dat nummer is opgepikt door de Amerikaanse band, de Staple Singers. Ik geef straks wat duiding.

Wel ja, ik kan het niet helpen, maar van zoiets, voor zoiets meld ik toch wel hoor. De Staple Singers, Give a Hand, Take a Hand, een cover. Want veel mensen, toch wel een aantal mensen met wie ik soms wel eens over muziek kan praten, denken dat dit een originele song is van en door de Staple Singers. Dat gebeurt wel vaker hoor. Give a Hand, Take a Hand is een song uit de LP Mr. Natural van de Bee Gees 1974. Is door de Bee Gees zelf niet op single gezet. Blijkbaar, Barry Gibb heeft daar later over gezegd dat hij wel voelde dat er in die song een zekere kracht zat. Maar op het moment, ik citeer Barry Gibb, op het moment dat zij de plaat uitbrachten, dus de LP Mr. Natural 1974, zaten zij mentaal wat aan de grond. Er is zeker ook, niet onderschatten de problemen die er zijn geweest met een van de tweelingbroers, Morris Gibb, die een tijd de Bee Gees verlaten heeft. Ik heb dat in een vorige uitzending van de Rockala uitgelegd. Er is zeker drugs- en drankprobleem geweest dat ik denk alle drie, zowel Robin Morris als Barry, geteisterd heeft. Morris misschien het meest. En dus wanneer die plaat uitkomt, die LP, Mr. Natural in 1974, dan zijn de Bee Gees een zeer grote naam, nog altijd, dat is waar. Gezien de hitfeiten die ze hadden gepleegd in, laten we zeggen, de voorbije, 10 jaar. Volgens Barry voelden zij op dat moment aan dat hun platen het niet zouden doen, hè? Elk woord met een hoofdletter, bij het grote publiek. Wanneer je dan merkt dat zo'n compositie wordt opgepikt door een groep zoals de Staple Singers, laat ons wel wezen, dat is een Amerikaanse, in hoofdzaak gospel-soul-formatie. Ook die linken heb ik al vaak uitgelegd in de Rockala, wanneer we hebben gepraat over soul, over funk ook, over gospel. Natuurlijk, kijk naar de eerste twee seizoenen van de Rockala. Wel, die Staple Singers, voor mij, is dat een van de topgroepen. Soms vragen mensen je wel eens, kijk, Jos, moest je nu naar een verloren of vergeten of verwijderd eiland worden verbannen, welke platen zou je dan meenemen, gesteld dat dat zou kunnen? Wel, dan antwoord ik stevast dat de Staple Singers daar zouden bij horen. En ik denk, als je dus hoort wat zij aanvatten met Give a Hand, Take a Hand van de Bee Gees, dat je niet meer kan doen dat volgen. Hè. Zij coveren meteen, wanneer de compositie beschikbaar komt op de LP Mr. Natural van de Bee Gees, coveren zij meteen het nummer. De Staple Singers, zijn toch wel een van de uithangborden geweest van het Zuiders platenlabel Stax. Je had in de Verenigde Staten feitelijk twee, maar misschien toch wel drie grote soulhuizen. Detroit, Tamla Motown. In New York dan Atlantic. Dat zich feitelijk toch ook niet alleen richtte op soul, maar ook op rock en zo verder. Ook dat verhaal heb ik al gebracht. En dan had je natuurlijk in het zuiden, de Mississippi, Stax. Waar die Staple Singers toch een van de uithangborden van waren. Hè. Zij hebben een aantal hits gescoord, maar niet danig veel in Europa, buiten de Verenigde Staten bedoel ik, hebben gewerkt met Al Cooper, Blood, Sweat and Tears, met uiteraard de Booker T en DMG's, het huisorkest van Stax natuurlijk, wat de namen hebben gewerkt met Sam en Dave, met Otis Redding ook, dus noem maar op. Zij hebben ook er is een film gemaakt rond hun carrière. Een film die ik absoluut aanbeveel. Gemaakt door Jessica Edwards, 2015. Absoluut te bekijken. Zij zijn opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En uiteraard in de Gospel Music Hall of Fame.
Zij hebben een marker gekregen op de Mississippi Blues Trail. Natuurlijk. En zij hebben in de Verenigde Staten, ik geloof in 2005, de Grammy Lifetime Achievement Award gekregen. Met alle respect voor dergelijke awards die worden uitgereikt overal te landen, ook hier in België, absoluut. En dat is allemaal een zeer grote verdienste. Maar als je dat krijgt in de Verenigde Staten, heeft dat natuurlijk nog een andere orde qua verkoop, qua populariteit en zo verder. Wij hoorden de Staple Singers, Give a Hand, Take a Hand, 1974, een cover van een song van de Bee Gees.

Greece is the word. Greece is the world. Greece is the word. Greece, yes. Goed, ja, dat is natuurlijk ook een zeer ruim verhaal. Ik ga dat niet allemaal uit de doeken doen, maar 1977, eind 77 komt de motion picture soundtrack en de film zelf natuurlijk uit van Saturday Night Fever. Die slaat alle verkoopcijfers op wereldschaal. Dat duurt tot Michael Jackson uitkomt met zijn Thriller voor die records worden gebroken. Maar goed, 78 dan, gaat een productieteam op zoek naar iets dat eventueel als opvolger voor Saturday Night Fever zou kunnen dienen. En men vindt, ik heb dat persoonlijk altijd een beetje een ongelukkige evolutie gevonden, want uiteindelijk hebben de film Grease, want daar heb ik het natuurlijk over, en Saturday Night Fever niks met elkaar te maken, zeker niet inhoudelijk. Zij het dat er productioneel misschien een aantal linken zijn, ja, dat is waar. Studios ook, opnames in dezelfde studios en zo verder. Productioneel, dat klopt. Maar in feite is het zo dat Grease was een theatershow die in première is gegaan in 1971 in New York. Dus ook weinig geweten. Een theatershow die zich... die het verhaal bracht van Rydell High School. Zo'n beetje in die jaren 50-stijl. Grease, dus het vet in het haar. U kent dat wel van de rock en roll zangers. Eind jaren 50. Geïmiteerd hier in Europa onder andere door Johnny Hallyday in Frankrijk. Grease dus, de vettigheid in het haar. De leren jekker. En... ja, op die school doen zich dingen voor. En dat wedervaren van een aantal mensen wordt dan in die musical verteld. Wanneer nu op zoek gegaan wordt naar iets dat kan dienen als opvolger voor Saturday Night Fever, valt men op dat verhaal van Grease. Ook net zoals Saturday Night Fever, min of meer musical. Enfin, de originele Grease, de theatershow, is een musical. Maar men gaat dus het verhaal verfilmen. U weet natuurlijk John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen. En er wordt gezocht dus naar een tune die herkenbaar zou kunnen zijn voor de film. En daar vind ik... ja, ik ben daar zelf niet echt gelukkig mee. Want de song Grease... is natuurlijk een fantastische song, geschreven door Barry Gibb, uiteraard. Die wordt aangezocht omdat men gezien heeft welk fenomenaal succes in hoofdzaak zijn composities uit Saturday Night Fever hebben gehad op wereldschaal. Gaat men dus aan Barry Gibb vragen om een song te schrijven die als uithangbord kan dienen voor... ja, voor die vervolgfilm, want dat is niet helemaal het vervolg natuurlijk, het is iets helemaal anders. Maar goed, het gaat wel over jeugd en dansen en zo verder, zei het 20 jaar vroeger. En Barry Gibb pleegt dan die song Grease, die wordt gezongen door Frankie Valli. Frankie Valli brengt dat op zijn... ja, kenmerkende manier. Wij kenden Frankie Valli natuurlijk als liedzanger van de Four Seasons. Die Four Seasons die toch wel zeer populair waren geweest in de jaren 60. Denken we aan Sherry en Big Girls Don't Cry en Walk Like a Man en Ragdoll. En dan natuurlijk uit 75, dus 10 jaar later, December 1963, Oh What a Night, Late December 1963. Goed. Ook had hij een hit met Can't Take My Eyes Off of You. Goed. En dan natuurlijk, ja, in 1978... slaat hij alles. Scoort hij dus een hit die nog veel groter is dan de grootste hit die hij met de Four Seasons daarvoor al had gehad.
met dus die title track Grease. Nu, Grease gaat over het gebruik van vet in het haar en een beetje die greased style of living. Die refereert naar die high school, die rock and roll eind jaren 50 op een Amerikaanse humaniora school. Want het gebruik van high school is ook zoiets dat wij, wij gaan dat dan meteen vertalen als hogeschool of zelfs universiteit. Dat klopt niet helemaal met de denominatie die gebruikt wordt voor dergelijke scholen in de Verenigde Staten. Maar goed, dat is nu een detail. Ik wil toch wijzen op het feit dat deze single alleen, dus Grease alleen, een verkoop heeft gekend wereldwijd van ongeveer 10 miljoen exemplaren. Het kan dan ook niemand verbazen dat plaatje, dus de 45 toerenplaat, los van de LP, dat die 45 toerenplaat op veel hitparades nummer 1 heeft gestaan en een behoorlijke tijd, ook bij ons hier in België, absoluut. Met een verkoop van 10 miljoen exemplaren voor een single zit je al tamelijk hoog in de verkoopshierarchie, dat is zeker. Ik wil ook nog wijzen op de mensen die als muzikant fungeren op deze opname. Dus we hebben uiteraard Frankie Valli, de leadzanger, die toch zijn sporen had verdiend bij de Four Seasons. Er is Barry Gibb natuurlijk. Drew Mercia, toch ook. Ron Ziegler als drummer. Gary Brown als saxofonist. En dan natuurlijk, daar kan je niet naast kijken, Peter Frampton, hallo, die de leadgitaar speelt. Dat weten ook weinig mensen. Peter Frampton is gitarist op Grease. En dan zijn er natuurlijk ook de Sweet Inspirations. En het zijn die Sweet Inspirations die mij, laat ons het woord uit hun naam gebruiken, die mij geïnspireerd hebben voor de komende afleveringen. Wij gaan dus in de komende afleveringen van alle afleveringen behalve de afleveringen van juli van dit seizoen nog, van dit academiejaar, gaan wij als uitvalbasis de Sweet Inspirations gebruiken. Gaan we dus oversteken naar de Verenigde Staten. We verlaten het Verenigd Koninkrijk en gaan we eens kijken wat die Sweet Inspirations allemaal hebben veroorzaakt, wat hun origine is en zo verder. Dus ook zij fungeren als backing vocals op die hit Grease. Het album Grease, de LP, verkoopt ook miljoenen exemplaren, ook hier weer verschillende cijfers, maar laat ons houden bij 15 miljoen exemplaren op wereldschaal. Dat is minder dan Saturday Night Fever, maar zoals ik eerder zei, er is ook geen vergelijking mogelijk. Saturday Night Fever was de trendsetter van de rage disco, terwijl Grease feitelijk de rappel was aan de rock and roll en het gebeuren daaraan. De titelsong Grease heeft overigens ook niks te zien met de muziek, de rock and roll muziek, die in hoofdzaak de film en de motion picture soundtrack draagt. We hadden het over Grease, een compositie van Barry Gibb, gebracht door Frankie Valli.

Islands in the Stream is feitelijk de titel van een novelle van Ernest Hemingway, uitgegeven in 1970. Het verschijnt na het overlijden van Ernest Hemingway, dat is zeker. Feitelijk had Ernest Hemingway het boek geschreven met als doel om een aantal critici van hem eens op hun plaats te zetten. Ik ga het verhaal van het boek hier niet brengen, dat is ook niet aan de orde, maar feitelijk heeft het wel de drie Gibb-broers, Barry, Robin en Morris Gibb, geïnspireerd, zowel de titel als de inhoud van het verhaal, om die compositie, Islands in the Stream, te brengen. Of te maken. Zij staan alle drie gecertificeerd dus als auteur. Zowel de muziek als de lyrics. Zowel Barry, Robin als Morris Gibb. Dus de drie speelfiguren van de Bee Gees. Ze componeren de song in 1982. Nu, men zou eens moeten kunnen kijken en luisteren naar een interview dat zij geven aan CBS in 2001, Good Morning America, waar zij toch wel een en ander uit de doeken doen en zaken verklaren die tot dan feitelijk niet geweten waren. Onder andere zegt in dat interview Barry Gibb dat hij de song, zij de song schreven in 1982 met als doel hem te laten zingen door Diana Ross. Omdat, ik citeer Barry Gibb, omdat de song feitelijk iets van het Motown-ritme, iets van de Motown-sfeer droeg, dat is ook wel waar. Dat ritme zit daar dus wel in, die orchestratie ook. Dat is juist, de orchestratie is natuurlijk factor van hoe je het aanpakt, dat zeker. Motown was het platenhuis van Diana Ross. Zij was een van de topfiguren geweest. Was ook een tijd in relatie met Berry Gordy. Was de leadzangeres van de Supremes geweest. Diana Ross wilde die song wel zeker hebben. Maar in dat interview dan, 2001, Good Morning America, wordt Barry tegengesproken door Robin. Robin die zegt, mistake. Wij hebben de song geschreven voor Marvin Gaye. Nu, Marvin Gaye, natuurlijk ook een van die uithangborden van Motown. Maar ze stellen dan vast natuurlijk, de song wordt effectief dus gestuurd naar Detroit, om hem aan Marvin Gaye aan te bieden. Vergeet ook niet dat Marvin Gaye ook een tijd in Oostende heeft verbleven, dus dat zit daar nog mee verweven natuurlijk. Ik zou die tijdsbalk eens moeten uitpluizen, maar goed, dat zit allemaal in dezelfde periode. Goed, de song wordt dus gestuurd naar Detroit, naar Motown, om hem aan Marvin Gaye aan te bieden, maar intussen bereikt dan het nieuws de Bee Gees dat Marvin Gaye intussen is overleden. En zoals u weet is Marvin Gaye neergeschoten door zijn vader in een familieruzie waarvan de details ons nog altijd, of toch mij, nog altijd niet bekend zijn. Goed. Diana Ross neemt de single wel degelijk op, scoort er een matige hit mee. Maar het is pas wanneer Kenny Rogers de song gaat oppikken om hem op een van zijn LP's te zetten, 1983, en Rogers het bijna geniale idee heeft om daar een country-achtig tint aan te geven door er de toch wel absolute country topster Dolly Parton in te betrekken en er dus een duet van te maken, hij en Dolly Parton, dat Islands in the Stream, dat uitkomt op 15 augustus 1983. Ik weet dit uit mijn hoofd, omdat 15 augustus, goed, Saint-Marie, dus je koppelt dat daar dan een beetje aan. Dat Islands in the Stream een absoluut wereldsucces gaat worden, met een gecertificeerde verkoop van
weer al, hè, die cijfers zijn wat ze zijn. Zijn die onomstotelijk juist? Dat zal ik nooit beweren. Maar goed, van een 10 miljoen exemplaren. Hè, dus ook weer hier, 10 miljoen, toch... Ja, toch dat zijn toch wel cijfers waar de meeste artiesten van dromen. Opmerkelijk ook is, en ik heb dat gehaald uit informatie van de studio, dat Islands in the Stream nu met de moderne, dus met de nieuwe media, elk jaar nog ongeveer 1 miljoen streams heeft. Wereldwijd. Dat is ook iets dat aan niet te veel platen kan worden toegekend. Feit is natuurlijk dat dit weer het bewijs is van de professionaliteit, de vakkennis van de métier, hè, van die Bee Gees, Barry Robin en Morris Gibb, Islands in the Stream, Dolly Parton en vooral ook uiteraard Kenny Rogers.

Ik meen te mogen zeggen dat in de Rockhala de Eurodance, de Haagse hip-hop, nog niet al te vaak aan bod is gekomen. Om de eenvoud, niet omdat ik daar niet van hou, want het omgekeerde is waar. Maar omdat natuurlijk in de chronologische benadering die wij hanteren in de behandeling van de historiek van de pop- en rockmuziek, wij nog lang niet toe zijn aan die Eurodance en aan die house en hip-hop en zo verder. Ik heb hier toch gemeend van dat er toch eens moeten tussen te steken. Om twee redenen. Ten eerste, entrance, dus geschreven de N van november, trance, entrance. Was toch wel een zeer populaire act in de jaren 90. Hier brengen zij een cover van Staying Alive natuurlijk, u heeft dat natuurlijk herkend, hè? Van de Bee Gees natuurlijk, dat verhaal moet ik niet herdoen, dat hebben we uitvoerig gedaan toen we over Saturday Night Fever hebben gepraat, twee weken geleden, vorige week. In 1995 gaat Entrance een absoluut massieve hit scoren, dan heb ik het toch wel over een internationale hit, dus met hitnoteringen in de top 5, hè? In de meeste landen. Met die cover van Staying Alive. En zij introduceren daar ook Ricardo Daforce bij. Hè? Dus die Ricardo Daforce heeft niet zo lang geleefd hoor. Was van 67, is overleden in 13 al. Dus een vrij kort leven gekend. Was een vocalist, een rapper, een DJ ook. En gaat feitelijk een elan krijgen in zijn carrière door opgepikt te worden door Entrance en dus hier op die beat van Staying Alive zijn ding te komen doen. 1995, ook daar dus, in die nieuwerwetse popcultuur die de rap en de Eurohouse en zo verder toch wel is, gaan de Bee Gees nog een keer bewijzen dat hun composities ook die stijl aankunnen, dat zij ook de kracht hebben, de compositorische kracht hebben, om mee te kunnen doen in die nieuwerwetsigheid van de hip-hop. Wij hoorden Entrance met Ricardo Daforce 1995 en hun versie van Staying Alive.

Ook hier weer. Je kan natuurlijk meewarig gaan doen over boysbands of girlbands. Maar als je goed luistert natuurlijk, hoor je toch wel dat die vrouwen toch wel iets kunnen. Hè? Destiny's Child, zeer populair eind jaren 90, zeker in het eerste decennium van de nieuwe eeuw, absoluut. Kelly Rowland, Michelle Williams natuurlijk en uiteraard Beyoncé, die ook hier op die Emotion de hoofd, dus de lead vocals neemt. Ook hier weer natuurlijk compositie van Barry en Robin Gibb. En dus Morris is hier niet bij. Het verhaal gaat dat deze song zou geschreven geweest zijn door de twee broers toen Morris even in zelfgewilde verwijdering was. Hè? Of wie weet waar hij vertoefde. Ik heb eerder reeds verwezen naar het drank- en drugsprobleem dat zeker Morris Gibb heeft gehad. In 2001 gaan Destiny's Child een cover brengen van die Emotion. Emotion, oorspronkelijk van de Bee Gees, lag qua tempo wat sneller. Hier gaat men er een meer sensuele draai aan geven. Heeft natuurlijk ook te maken met dat imago van die drie vrouwen die lid zijn van Destiny's Child. Er zijn wel meerdere vrouwen lid geweest. Latravia Robertson, Latoya Luckett natuurlijk en Farrah Franklin zijn ook ooit lid geweest van Destiny's Child. Maar goed, hier hebben we het dus over de samenstelling die ik eerder gaf. Kelly Rowland, Beyoncé en Michelle Williams. Ik vind dit een zeer geslaagde cover die echt iets toevoegt aan de waarde van het origineel. We hoorden uit 2001 Destiny's Child en Emotion.

0: believe it though. What? That I would be bigger than Curtis Blow. I guess he was right, these are the breaks. Despite my mistakes and aches, I'm getting cake. To realize your faith through faith, through faith. Cause we all gon' get that day. For what?
1: De Bee Gees bewijzen dat zij werk leveren voor alle tijden. Dat wordt in de verf gezet door Snoop Dogg. Naast een artiest als Snoop Dogg, kijk hè. Die in 2004 zijn ups en downs uitbrengt. Waar de Bee Gees in het achterkoor de ha-ha-ha verzorgen. Dus zij werken eraan mee. Maar in feite is Ups and Downs van Snoop Dogg gebaseerd op Love You Inside Out van de Bee Gees uit 1978. Een single die komt uit hun zeer populaire album Spirits Having Flown. Met deze Snoop Dogg zetten we dan ook een punt achter de retrospectieve die wij aan de Bee Gees schonken hier in een aantal afleveringen van de Rockala. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze aflevering van deze zaterdag 2 mei 2026. En spreek af volgende week voor een nieuwe aflevering van de Rockala en dan ook een nieuw thema. Dank u en tot volgende week. Have a nice weekend.
2: Urgent FM.
3: 12 uur.
2: Urgent. Urgent FM.
4: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke. Welkom bij het conservatief geheugen. Vandaag met Jean-Luc Heremans. Dag Jean-Luc.
5: Goedemorgen.
4: Heb jij een goed geheugen?
5: Laten we zeggen, een goed geheugen, ja, misschien wel. En wel als het over muziek gaat, ja.
4: Ik ga het al meteen spoilen, je hebt toch wat spiekbriefjes mee. Dus dat geheugen moet misschien wel wat spiekbriefjes nodig hebben.
5: Nee, niet zozeer voor het geheugen, maar ik wil het wel een beetje ordenen in mijn hoofd.
4: Ja. Van waar komt die grote passie voor muziek bij u? Is dat ergens te pinpointen naar een persoon, een periode, een moment?
5: Ja, uiteraard, ja, raapt het ergens op. Het belangrijkste moment voor mij was toen ik in de hotelschool zat, in de pannen, ben ik een paar mensen tegen het lijf lopen die ook zat waren van muziek. En dat heeft mij over de streep getrokken.
4: Ja, want daarvoor is het niet in uw leven of minder? Of?
5: Toch wel, toch wel. Van thuis uit hadden wij een lampenradio. Mm-hmm. Ja, ik spreek over de jaren 60. Er was een lampenradio. Mm-hmm. Zo, met een fantastisch scherm. Met al die steden daarop kon dat zo kijken. En dan zag Oslo en Brussel en toestanden. En moest dan die knoppen draaien. Zag dan die wijzer verplaatsen. Dat was een lampenradio. Als je dat aanzette, dat duurde ook anderhalve seconde voordat er daar wat geluid uit kwam. En voor mij was dat iets belangrijk, die radio. En mijn moeder daarentegen, mijn moeder had ook graag de radio, maar ze kende maar één knop. En dat was de volumeknop. Om hem naar beneden te drukken. Dat was, het was niet drukken, het was draaien. Dus het was, die knop wist ze goed staan. Ja. En ik had vermoeden van, hoort mijn ma nu niet graag muziek? Maar later, toen ze overleden was, heb ik ooit een schriftje gevonden. En in dat schriftje waren er niets anders dan liedjesteksten.
4: Amai.
5: Dus als je liedjesteksten verzamelt en opschrijft met de hand, moet dat zijn dat je wel van muziek houdt. Ja. Maar in mijn bijzijn heeft ze nooit gezongen. En mijn pa was een beetje tegengestelde. De radio moest op Radio 2 staan. En om 17:15 s'avonds moest hij naar Radio 1. Want dan was er een kwartiertje sport. Mm-hmm. En die hoorde graag de radio. Maar die was bijzonder fier op, wanneer moet dat geweest zijn, rond 75. Rond 75 kwam er plots een nieuwe radio in huis. En dat was een groendig en dat was zo'n beetje een designmodel. Ja. Een centrale console met een standaard, met een mooie sierlijke poot eronder. Ja. En twee boksen aan de muur. En daar was hij bijzonder fier op, ja. op die aankoop. Dus van thuis uit, die muziek, die was wel aanwezig. En ja, ik hoorde graag de radio. En s'avonds had ik dan nog de kans om af en toe bij mijn onkel te gaan. Mijn onkel woonde een paar huizen verder. Mm-hmm. En die kon dan heerlijk vertellen over de concerten van Ike en Tina Turner.
4: Oh,
5: ja, als hij daarover vertelde, zag ik echt Tina Turner bewegen. zo goed kon hij dat uitleggen. Hij had ook die plaat Live in Paris. En die heeft mij ook een beetje de liefde voor muziek meegebracht.
4: En spreekt dat tot de verbeelding, zo de beschrijving van een concert? Of kan je dat toch
5: eigenlijk
4: al snel
5: wel.
4: Een keer gaan zien?
5: Eigenlijk wel.
4: Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen?
5: Ja, ja. het moeilijke is ja, het voorstellen, maar ik kon er zo lyrisch over vertellen dat je ergens wel een beeld hebt.
4: Ja.
5: Vergelijk het dikwijls met vroeger. Als je naar de Tour de France luisterde of van op de moto,
4: ja,
5: dan stelde je ook allerlei zaken voor terwijl dat je het niet zag op beeld.
4: Ja.
5: En met die omschrijving over dat concert van Ike en Tina Turner,
4: mm-hmm,
5: nooit vergeten.
4: Wat hebben die klasgenoten in de pannen daar bij van muziek?
5: Die ene was een jongen, ik zat op internaat.
4: Mm-hmm.
5: En dus kwam een beetje van alle kanten van het land. En die ene jongen was hier uit de streek, uit het Hentse. Jean-Paul Jonard noemde die gast. En die moet ergens thuis welstellend geweest zijn, want die kwam naar het internaat met een MIDI-console van Sony, met speakers apart.
4: Mm-hmm.
5: En die muziek die oplegde toen, was in feite compleet anders dan wat ik gewoon was.
4: Okay.
5: En ik had het vooral voor hardrock. Ja, iconen van vroeger, Uriah Heep, Deep Purple, Led Zeppelin, meerdere van die zaken. Ja. Black Sabbath ook, kwam ook voorbij.
4: Het is misschien stereotyp, maar het is raar dat jij dat in die Westhoek nog niet zou kennen. Want in die Westhoek is meestal die harde muziek dan toch wel al wat populairder altijd geweest, hè? Nee?
5: Ja. Maar je moet je voorstellen, ik was 13 jaar.
4: Ja, ja.
5: Ik kom van aan de Franse grens. Ik woonde in die tijd in Menen.
4: Mm-hmm.
5: De radio stond op Radio 2. Dat je te horen kreeg. Er was een mengeling van alles. Veel Vlaams ertussen. Mm-hmm. Want niks verkeerd met Vlaams. Dan kom je plots in dat internaat. En s'avonds in die ontspanningsruimte had die kerel daar een muziekinstallatie boven.
4: Amai.
5: En legt die platen op. En dat was zo even... Wow. Dat was even slikken.
4: Wat is dit?
5: De keer dat die hardrock binnenkwam via dat internaat, was ik onmiddellijk fan. En mijn groep, waar dat ik vooral mee dweepte, want ik heb er ook nog een spreekbeurt over gemaakt, dat was Deep Purple.
4: Oké.
5: Okay. Daar wist ik dan ook alles van.
4: Ja.
5: Dat was opzoekwerk voor pre-internet. Dus er was veel lezen in blaadjes.
4: Ja.
5: Muziekbladen van in de tijd.
4: Er zit wel al veel rijkheid in. Je noemt die Beatles, Purple, ook heel rijke muziek. Maar ik lees even goed dat punk en Genesis ook nog op jouw pad komen. Ben je echt een veelvraat? Ga je heel breed? Of zitten daar toch bepaalde lijnen in?
5: Ik ga tamelijk breed wat muziek betreft. Ik kan zowel genieten van een Genesis als van Nicolas Lenz bijvoorbeeld. Of een of ander minimalistische muziekmaker, als het maar muziek is. Om terug te keren naar dat internaat en naar die personen die mij vooral beïnvloed hebben, dat was die ene kerel uit het Hentse. Maar dan ook nog een vriend uit Bredene, waar dat we op zondagavond vanuit de pannen,
4: mm-hmm,
5: met de bromfiets, met een Honda 50cc, naar Brussel reden, naar een concert.
4: Oeh.
5: Ja. En s'avonds terug de 50cc, ja, dat deed niet meer dan 45 kilometer per uur. En dat was al het maximum met twee mensen erop. En dan s'avonds terug. En zo herinner ik me ook dat we een concert van Black Sabbath gaan zien waren in het Koninklijk Circus.
4: Amai.
5: En op de terugweg naar huis was het echt zo mistig dat we nauwelijks durven te rijden.
4: Ja.
5: En ik weet nog, in de buurt van Tielt was het echt verschrikkelijk. En het was bijna niet mogelijk om terug thuis te geraken.
4: Ja, op tijd op school, een dag nadien? Nee.
5: Ja, op tijd op school wel. We reden toen naar Bredene.
4: Ja.
5: En ik overnachtte bij mijn kameraad in Bredene.
4: Amai.
5: Om dan de maandagmorgen terug naar school te gaan. Ja.
4: Als ik denk aan live concerten, je noemt daar al Black Sabbath, de beschrijving van Tina Turner. Wat zou het allereerste geweest zijn dat je echt bezoekt? Dat je echt ook geregistreerd hebt als dit is het eerste concert dat ik heb gezien?
5: Dat weet ik nog.
4: Vertel eens.
5: Ja. Willem Vermanderen. Solo. Ja. Met een gitaar.
4: Wauw.
5: Dat was echt een eye-opener voor mij.
4: Ja.
5: Op dat moment ging ik naar een technische school.
4: Mm-hmm.
5: een afdeling, omdat ik niet zo graag deed, metaalafdeling. Op een namiddag was er in het OC in Menen een optreden van Willem Vermanderen en daar gingen we klassikaal of met ganse school naartoe.
4: Ja.
5: En dat was de eerste keer dat ik in feite iemand zag die muziek bracht op scène.
4: Ja.
5: En dat was heel eenvoudig. Dat was zijn gitaar en zijn hobo.
4: Mm-hmm.
5: En verder zingen. Maar hij was zodanig gevat en zodanig grappig dat mij altijd bijgebleven is.
4: Ja.
5: Willem Vermanderen is een echte entertainer.
4: Ja.
5: Het is wel in het West-Vlaams natuurlijk, maar dat is een echte entertainer.
4: En zou het ook een zaadje zijn van de volgende keer dat er iemand mij vraagt om naar een concert te gaan, dit is wel iets voor mij?
5: Ik denk het niet. Waar ligt het dan wel? Eigenlijk heb ik nog een naam niet genoemd uit de pannen, maar de naam is Willy Lambrecht. Zegt u dat iets, Willy Lambrecht?
4: Ja. De genaamde gitarist.
5: De Willy Lambrecht.
4: De Willy, ja. Willy.
5: De Willy Willy. Waarom vernoem ik Willy Willy? Willy Lambrecht was van Oostende, zat bij ons op internaat. En s'avonds moesten wij van school te voet naar de Blauwe Distel. Dat is ongeveer een 800 meter.
4: Mm-hmm.
5: En dat was in rijen. En vaak was ik in gesprek met Willy Lambrecht. Vaak ging dat over concerten dat we gezien hadden op televisie. Ik kon ook zeer lyrisch doen over muziek. En ik denk dat het samengaan van de kennis opgedaan te hebben met Deep Purple, met dan een keer met spreken met Willy Lambrecht, zodat we beginnen naar concerten te gaan zijn naar Brussel. En dat dat in feite het zaadje is.
4: Ja.
5: Maar niet onmiddellijk van Willem Vermanderen.
4: We hebben het hier natuurlijk specifiek over live muziek, live concerten. En wij stellen aan mensen als u de onmogelijke vraag om te gaan kiezen wat daar misschien het allerbeste ooit zou geweest zijn dat je hebt gezien. Was dat een moeilijke vraag?
5: Ik heb daar wel even over nagedacht, ja.
4: Ja. Is er zoiets als een top 10 of een top 5 aan te pas gekomen, even opgelijst, van wie zou daar kunnen instaan?
5: Nee. Ik heb gewoon even genoteerd welke concerten dat ik allemaal doorlopen heb. Ik heb ook nog een keer gekeken op Setlist FM, omdat ik daar regelmatig concerten aanduid waar dat ik aanwezig ben.
4: Ah ja.
5: En ik heb daar mijn keuze uitgemaakt.
4: Ja.
5: Een grote kans hebben voor mij was Nick Cave, maar ik heb het niet gedaan.
4: Mm-hmm.
5: Omdat ik uiteindelijk voor Paul Weller gekozen heb.

0: 4 februari 2001. Mm-hmm. En Jean-Luc Hermans gaat naar de Botaniek voor Paul Waller.
1: Inderdaad.
0: Eerst en vooral, Jean-Luc, ik moet u namens onze voltallige redactie, Wouter de Marest, uiteraard ongelooflijk bedanken voor die keuze. Want sedert uw keuze is die man niet meer te houden en niet meer te temmen. Hij is ongelooflijk blij met uw keuze. Maar over die Paul Waller, laat ons daar beginnen. Stel dat hij een quizvraag is, wat moeten we daarover weten?
1: Wil je dat ik hem typeren in een paar woorden?
0: Wat zijn de bovenste zinnetjes op zijn Wikipedia-pagina? Of wat zouden ze moeten zijn?
1: Brits. Mm-hmm. Puur Brits. Hij heeft de Britse cultuur in hem. Mm-hmm. Hij draagt dat ook uit. Werkethiek. Soms onder fans hebben we het wel een keer over Paul Waller en over hij brengt weer een plaat uit en weer. Hij heeft een ongelooflijke werkethiek over die 50 jaar, want zijn carrière duurt ja, al 50 jaar, heeft hij zodanig veel materiaal uitgebracht. En nu, onder fans, hebben we het dan, heeft hij nu zoveel werkethiek? Of wil hij nu zoveel mogelijk geld binnenhalen voor zijn 4 vrouwen en zijn 8 kinderen? Zie je? Dat is soms het tweespalt van waarom brengt hij zoveel werk uit? Maar ik neem aan dat creativiteit is. Ja, muzikaal kan hij alle genres aan. Mm-hmm. Heeft hij al meerdere maal bewezen met symfonisch orkest. Er is een punkperiode geweest, er is een soul jazz periode geweest, zijn rockperiode geweest. Dan maakt hij plots een album waar dat ik mijn ogen van opentrek. 22 Dreams was zo'n album. Mm-hmm. Van al het vorige werk. En plots komt hij met 22 Dreams. En zeg je, hoe komt hij nu bij die songs? Maar ik vind een fantastische muzikant.
0: En je zegt het ook, je praat veel met fans onderling, ook over hem. Is dat een meerwaarde om die gesprekken te hebben? Of om biografieën ook te lezen, documentaires te zien?
1: Ja.
0: Want ik denk terug aan mama die de teksten opschrijft en dat is dan voor haar blijkbaar haar ding. Ze heeft het puur bij die teksten en die muziek. Ja. Wij gaan soms nu, ook door de hoeveelheid aan informatie dat we hebben, wel wat verder. Is dat interessant?
1: Sowieso. Ik heb ook verschillende mensen leren kennen op die concerten.
0: Ja, ja.
1: Ik heb onder andere iemand in Brussel dat ik regelmatig zie op concerten. Dan heb ik de helft van uw redactie, dat ik ook regelmatig zie op concerten.
0: Ja, die is daar wel eens, ja.
1: Ja, die is daar wel eens, als het over Waller gaat. Ja. En dan volgen er gesprekken en de ene brengt dit bij en de ander brengt dat bij. En je hebt een mooi overzicht. Ja. En dan ontstaat die adoratie voor Waller.
0: Ja.
1: En dan ga je alles gaan kopen en... Mm-hmm. En dan kom je terug thuis van huwelijksreis en heb je nauwelijks centen over, want alles is achtergebleven bij platenmateriaal van Rough Trade. Kensington Park Lane, zoeken waar is dat? We moeten dat obscuur platenwinkelje van Rough Trade vinden, want daar hebben ze dat materiaal en ze hebben de Slits onder contract en ze hebben Scritti Politi onder contract. En daar willen we iets van en ze hebben ook bepaalde reggae-platen.
0: Ja.
1: En,
0: het was makkelijker geweest om daar je huwelijkslijst te leggen dan, denk ik, nee? Hoeveel keer zou je Waller al gezien hebben in totaal?
1: Ik heb dat opgelezen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb 15 concerten bijgewoond in totaal.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan enkel in het buitenland niet zo heel veel. Eén in Dublin heb ik gezien. Vroeger hadden we de gewoonte van heel regelmatig naar Ierland te gaan. Op een zomerdag speelde Paul Waller in Marley Park in Dublin. Zo'n kleine 3 uur rijden van waar we verbleven. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Ja. We zijn met verlof, dus... Ja. Kopen we tickets. Vroeger was het nog heel makkelijk om aan tickets te raken. Dan bestelde je die tickets en had je tegenwoordig... Tegenwoordig is het heel wat moeilijker om aan tickets te geraken. Ze zijn vaak uitverkocht voordat je computer opgestart is. Dus we kochten tickets om naar dat concert te gaan. In 1997 vermoed ik dat was. Dus we gaan naar de concert. Het feit dat 3 uur rijden is met de wagen van waar dat we verbleven, mm-hmm. Maakt altijd dat we s'morgens vrij vroeg aanzetten richting Dublin. En onze vaste stopplaats in Dublin om iets te eten is Aya Restaurant. Aya is een Japans restaurant met een sushi belt. Waar dan de sushi gerechten voor jou voorbij komen. We zitten daar in het restaurant en ben aan het fantaseren met mijn echtgenoten. Maar dan ik, en zei ik tegen Annick, zei Paul Weller zou hier een keer moeten binnenkomen. En ik zei, ja, hoe groot is de kans dat Paul Weller, droom gerust verder, wat zou Paul Weller hier binnenkomen? Geloof het of niet, een half uur later gaat de deur open. Wie stapt er binnen? Paul Weller.
2: Nee.
1: Ja. Lea Weller, zijn dochter. Nathaniel, zijn zoon. Zijn zuster, Nicky Weller. En haar man. Met 5 man.
0: Welk gezicht trok uw vrouw op dat moment?
1: Mijn vrouw trok nog geen gezicht. Ik zag hem binnenkomen. Ik heb waarschijnlijk het raarste gezicht getrokken. Ik zeg tegen Annick, Paul Weller is daar. En ze draaien daarom. En voordat ze omdraait, zegt ze al, oh, kom, droom verder. Totdat ze hem ook zie binnenkomen. En zegt ze, ja, heb nog gelijk ook. Nu, toeval wil, Paul Weller gaat hem aan de sushibar gaan zetten. Recht in mijn gezicht. Wij zaten aan een woontafel, we zaten niet aan de sushibar. Maar nauwelijks 4 meter verder zat Paul Weller en de familie aan de sushibar. Vrij ongemakkelijk voor mij. Ik zat op mijn linkerbel. Ik zat op mijn rechterbel. Weer op mijn linkerbel. En zeg dan ik, maar wat zit ze zo nerveus te doen? Ja, ik zei, zou ik er een keer naartoe stappen? Nee, en een keer een gesprek mee hebben. Als je dat wilt, moet je dat doen. Ja, maar dat bleef nog wat duren en ik bleef nog wat ongemakkelijk zitten. Totdat dan ik mij de moed in praat en zei, kom, sta op, ga er naartoe.
0: Ja.
1: En ga een gesprek aan. Is het niks, dan is het niks. Maar je weet nooit. Nu al mijn moed bij elkaar geraapt en ik stapte op die sushibar. En ik vroeg van, excuse me. En kan ik u even storen? En dat was geen probleem.
0: Wauw.
1: Ja, was heel amabel. Was geen probleem. Ik stelde mij voor. Ik zei, ja, kijk, ik ben een Belgische fan. Kom vanavond naar het concert in Marley Park. In de zomer verblijven we in Ierland. En daarom is dat is de reden waarom dat we hier zijn. En dat was in feite een gesprek over koetjes en kalfjes.
0: Amai.
1: Ik had ooit eens gelezen in een artikel dat hij vegetarisch was. Dan heb ik hem ook op de man gevraagd. Ben jij vegetarisch? En zijn antwoord was, a kind of.
0: Ah, ja, okay.
1: Dus, a kind of, maar wat dat er op die sushibelt passeerde...
0: Ja, ging toch naar binnen.
1: Eigenlijk was dat een vrij normaal gesprek.
0: Uh-huh.
1: En ik vroeg hem ook, ik herinner mij ook nog... Illumination kwam uit en ik vroeg hem, ja, worden er wat nieuwe songs gespeeld vanavond? Ja, ja, absoluut. Ja. We gaan een viertal songs spelen. Dus blijkbaar zat de setlist al in zijn hoofd. We gaan een viertal nieuwe songs spelen vanavond. En ik zeg, ga je die dan ook aankondigen? Ja, ja, okay, we konden wel aan dat van een nieuw album is, een forthcoming album. En dat was ook, maar het was een vrij aangenaam gesprek. Het was nog niet de periode van de GSM, alhoewel dat ik me herinner dat Paul Weller en ik zelf de 6310 Nokia hadden, dezelfde telefoon, toevallig. Maar daar kon je nog geen foto's mee nemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wat is er gebeurd? Ik was zodanig starstruck dat ik niet gevraagd heb voor een foto, of dat er iemand een fotoapparaat bij had voor een foto te nemen, en dat ik zelfs geen handtekening gevraagd heb.
0: Ja.
1: Maar het was wel een fijne ontmoeting.
0: En heeft het jouw beeld van hem bevestigd, of was het toch nog anders dan je het had voorgesteld?
1: Goh ja... Hij staat gekend als de angry young man.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hij was al een beetje uit die angry young man gegroeid. Maar eigenlijk was het een heel amabele man. Ja.
0: Amai, ja. 15 keer Paul Weller gezien. Waarom dan toch die solopassage in de botaniek gekozen?
1: Voor de solopassage. Terug naar 94. Wat gebeurt er in 94? MTV komt met Nirvana. Een plugconcert.
0: Mm-hmm.
1: Zijn er nog verschillende volk. Björk heeft dat gedaan. Sting heeft dat gedaan. Wat zijn heel veel mensen die unplugged concerten gedaan hebben later. En plots komt Paul Weller met een unplugged concert. Solo en akoestiek. En ik dacht, ja, dat moet toch wel iets hebben. En inderdaad, ik heb daarvoor gekozen omdat het ook wel iets had.
0: Ja.
1: Heel eenvoudig, de man kwam op. Was stond er op het podium. Een versterker voor hem, een microfoon aan zijn gitaar en een microfoon voor zijn mond. En dat was het.
0: Mm-hmm.
1: Maar in feite was het al een magische avond, want het was al begonnen met het voorprogramma.
0: Mm-hmm.
1: Het voorprogramma was Tom McRae. Tom McRae die toen heel lovende kritieken haalde. Ik herinner mij nog LP-verslagen van Vanuit Humo. waar dan ze lyrisch waren over Tom McRae. Die kwam op met een cellist. Mm-hmm. Olly Kraus speelde nog altijd bij Tom McRae. En dat gezang, die gitaar en die cello was een perfecte combinatie. Het was muisstil in, mm-hmm. in die zaal. Het was al heel intiem en dat was in feite de perfecte setting voor wat dat Paul Weller ging brengen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Blijkt ook dat hij de eerste avond zou gezegd hebben in het publiek, I'm shitting bricks.
0: Toch?
1: Blijkbaar was hij doodnerveus voor die akoestische solo of die solo dingen te brengen.
0: Ja.
1: Blijkbaar was hij zeer nerveus.
0: Het leek mij ook de man, hoe ik hem daarvoor toch kende, van de versterker mag nog een haartje luider. Ik herinner me die Marshall reissues die hij dan met veel plezier mee had. Toch nog altijd een extra gitarist ook bij. Dus ja. Meer was beter, dus het was nu toch wel eventjes serieus aanpassen. Maar heel moedig ook wel, denk ik dan, dat hij dat wou doen.
1: Ik las daarover onlangs dat hij eigenlijk heel tevreden was over die concertreeks.
0: Mm-hmm.
1: Hij was vooral tevreden dat zijn songs overeind bleven, want ze waren vaak uitgekleed.
0: Mm-hmm.
1: En toch bleef er een song over.
0: Ja.
1: Eigenlijk was hij heel, heel tevreden over die concertreeks.
0: Ik denk dat we daar misschien op de zaken vooruit lopen, maar we mogen ook zijn stem niet onderschatten. Hè? Als een haardvuurtje, dat is toch wel een heel mooi geluid, ook heel eigen geluid, maar wel een mooi geluid ook. Hè?
1: Ik moet zeggen, zijn stem is met de jaren verbeterd.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij, ik vond zijn stem in de punkperiode, alhoewel dat ik gek was van
0: alle
1: singles dat ze uitbrachten.
0: Goed,
1: en die schoten als raketten omhoog in de charts.
0: Ja.
1: Stonden bijna altijd op nummer 1. Maar ik vond zijn stem niet zo sterk.
0: Nee.
1: Maar ik vind met de jaren dat zijn stem veel verbeterd was.
0: Ja.
1: Nu, je moet ook zeggen zoals dat is. Die akoestische set was hij 42 jaar. Ik denk dat dat echt wel de top van zijn kunnen was.
0: Ja.
1: Dat hij zeker voldoende bagage had om die songs uit te kleden en te brengen dat ze deftig klonken.
0: Ja.

0: 4 februari 2001 zijn we in de Botaniek met Jean-Luc Heremans voor Paul Weller. Die Botaniek, Jean-Luc, moet ook wel bijgedragen hebben aan de sfeer. Het is wel een goede zaal daarvoor, denk ik dan.
1: Ja, ik had er nog nooit geweest. Ik kende ze van naam, maar de Orangerie had ik nog nooit geweest. Dat is geen te grote zaal, met een vrij wijd podium. Ja. Ik moet zeggen, daar zaten zo'n een 600-tal mensen in, vermoed ik. Veel meer zullen er niet geweest zijn. Maar het was een middelmatige zaal, laat me zeggen. Maar het was een intiem concert. Ik stond ook op de eerste rij. En de eerste rij in de Botaniek op dat moment, want bij vorige concerten in de AB sta je altijd achter die afrastering. Maar in de Botaniek kon je tot tegen het podium. Dus Paul Weller speelt op 1,5 meter, 2 meter van jou.
0: Amai.
1: Elke aanslag van dat plectrum op die snaren, hoor je dat schrapen.
0: Ja.
1: En dat komt er nog een keer extra bij. Dus echt indrukwekkend. Ja.
0: En wat zegt hij? I know you from the sushi bar?
1: Denk niet dat hij mij herkende. Nee, maar het was wel zo dat het een vrij tof concert was.
0: Ja. Had je dan wel nog goed geluid? Want als je dan zo dicht staat, is het soms misschien wel moeilijk voor dat geluid.
1: Ja, alles,
0: goed te horen.
1: Alles is
0: goed.
1: Goed
0: akoestisch. Alles is op die afstand is alles goed.
1: Alles is goed als Paul Weller is. Hij staat nauwelijks op twee meter van u te spelen.
0: Ja.
1: Nog een belangrijk... Een detail is niet, maar ik vond dat ook zo mooi. Ik heb onlangs Through the Fire gelezen. Een boek die verschenen is, een soort dagboek over Weller. En waar dat ze heel veel mensen interviewen. En het ging ook een stukje over die akoestische concertenreeks. Ja. Ze sloten contracten af met zalen, waar dat ze gingen spelen. Maar de eerste tournee, het eerste stuk van tournee in februari en maart, ja, was beperkt. Het was maar in Duitsland, in Nederland en in België dat die speelde. Er werd gevraagd aan de zaal om een lichttechnicus te voorzien. Dus zij zorgden voor alles, maar er moest een lichttechnicus zijn. En Kenny Wheeler, de manager, kreeg dan een handse uitleg voor het concert van die lichttechnicus. Kijk, van we gaan daar. En Kenny Wheeler moest gewoon zeggen, nee, dat vragen wij niet. Als Paul Weller opkomt, zet je een volgspot op Weller. En als hij van de scène gaat, haal je die volgspot weg. En dat is zo Hans' concert geweest. Eén volgspot, maakt het ook, ja, solo en ook akoestiek. En het is één persoon die belicht wordt, dat is gewoon het enige juist. Hè.
0: Ja.
1: Dus de manager moest telkens zeggen, nee, we hebben dat allemaal niet nodig. Nee, hè. Gewoon een volspot. Dat was het.
0: Je hebt 725 Belgische frank betaald.
1: Ja.
0: Of je hebt er ticket bij, ik weet niet, klopt het?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Voilà.
1: Ja, dat... 680.
0: 680. Zou dat een voorverkoop, ja, of zo misschien? Of een,
1: het zou waarschijnlijk een voorverkoop zijn.
0: 680 Belgische frank. Hm. Maar het mocht kosten wat het wou, waarschijnlijk. Zeker als je wist dat je op de eerste rij zou
1: komen. Ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja,
1: ik kende de zaal niet, ik wist niet wat ik mocht verwachten.
0: Ja.
1: Maar 680, ja, okay, dat was de prijs om naar Paul Weller te gaan.
0: Ja.
1: Misschien kan ik u iets verklappen, maar... Dus ik heb in totaal 19 jaar restaurant opengehouden in Kortrijk. Dan speelde Paul Weller in Brussel. Dan ging het restaurant dicht die avond. Ja. Ik heb zo verschillende concerten kunnen zien door gewoon het restaurant te sluiten. Dat was, we zijn compleet voor vanavond.
0: Ja.
1: Leugentje om best wel.
0: Ja.
1: Natuurlijk geen inkomsten, alleen maar verteer. Maar intussen hadden we Paul Weller gezien.
0: Blij dat u over het restaurant en over inkomsten begint, want die 725 Belgische frank, of 680 Belgische frank, is ondertussen geëscaleerd tot heel wat andere prijzen. Kan u dat begrijpen ook met uw ondernemingspet dan op? Of vindt u dat toch wel moeilijk om dat te gaan verklaren? We hebben daarnet het verhaal van de lichttechnicus die niet meekomt, dus er wordt toch wel heel economisch ook getoerd. Kost veel geld, maar het is voor de fans toch wel heel veel geld dat je moet ophoesten natuurlijk.
1: Ja en nee. Als we die 680 euro omrekenen, is...
0: Frank. Ja.
1: 680 frank, ja. Omrekenen is dan net geen 17 euro, als ik goed reken.
0: Mm-hmm.
1: Als je ziet dat een ticket voor Paul Weller... vandaag de dag in België tussen de 30 en de 35 euro kost. Het is zelden dat meer is of 35 euro.
0: Ja.
1: vind ik dat vrij schappelijk.
0: Ja.
1: Moet het meer kosten? Zeker, het moet meer kosten. Absoluut, alles is duurder geworden.
0: Ja.
1: Ik zou ook niet meer het loon willen dat ik toen verdiende.
0: Ja.
1: Ja, het is begrijpelijk, maar het is zo dat concerten een flinke duit zijn. Vooral bij de jeugd.
0: Wat is het duurste dat u zelf ooit aan een concert heeft gegeven? Of het grootste bedrag?
1: Onlangs.
0: Voor?
1: Nick Cave. Ja. €145.
0: Ja.
1: Dat was zo het systeem zoals dat nu in opspraak gekomen is.
0: Meer dynamisch.
1: Want een ticket en dat ticket ging €100 kosten. En uiteindelijk kost het €145 als je binnen raakt. Van die dynamische toestanden. Is €145 voor Nick Cave te veel? Nee. Mocht ik niet willen uitgeven, dan zou ik niet gaan. Maar ik vond het zeker de moeite waard.
0: Zou je ooit 20 tafeltjes in een ruimte van eten willen voorzien en per opbod aan de deur zeggen, jongens, bied maar en we gaan voor de hoogste bieder. En als de rij lang is, vraag ik meer. Snapt u dat principe? Kan je dat verklaren? Kan je dat afdwingen? Zoiets?
1: Ik begrijp wat je naartoe wilt, maar ik zou het nooit doen.
0: Ja.
1: Als zaakvoerder van een restaurant, of ex-zaakvoerder van een restaurant, want intussen heb ik al een hele carrière als leerkracht in de hotelschool achter de rug, zou ik dat nooit doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is het commerciële in mij. Ik ben totaal niet commercieel ingesteld.
0: Ja.
1: Ik ben een pleaser. Mm-hmm. Ik ben een hever. En hevers zijn niet commercieel ingesteld.
0: Nee.
1: En dat is het grootste euvel geweest in mijn carrière als restaurateur, dat ik een te grote pleaser was.
0: Ja.
1: Heb ik spijt van wat dat er gebeurd is? Nee. Zou ik het overdoen? Ja. Zou ik het op een andere manier doen? Waarschijnlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ik blijf een pleaser.
0: Je hebt die Tom McRae al aangehaald. De sfeer wordt daar al gezet. Uw verwachtingen gaan alleen maar omhoog. Van amai, de avond begint hier nog maar. Wat gaat dat hier straks worden?
1: Ik was vooral verrast van Tom McRae.
0: Mm-hmm.
1: Dat zo pakkend was.
0: Ja.
1: Was
0: het een ontdekking voor u?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Ik had dat verslag gelezen in Humo van zijn titeloze LP. Mm-hmm. En er waren daar woorden gebruikt als een nanoseconde stilte.
0: Ja.
1: En zo. Ze omschrijven dat hier. En ze zetten de verwachtingen hoog. En,
0: uh-huh.
1: en je had een behoorlijke rating, die CD. Of die LP. Ja, het was echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: Trouwens, Weller was er ook niet vies van. Want op het moment dat Tom McRae en Olly Kraus aan het spelen was, zat Paul Weller links van de scène op een... Het was een metalen constructie met een zwart gordijn voor. En dat gordijn liet zo een klein beetje licht door. En je zag Weller achter een gordijn zitten een sigaretje te roken. En hij heeft er toch wel een mooi stuk van het concert... gezeten.
0: Ik lees hier dat die Tom McRae ook al op Rock Wechters is langsgekomen. Brengt mij eigenlijk bij een ander punt. Ik heb wel er ook nog mogen op Wechters zien en hij is er nog een paar keer geweest, maar zo toch altijd met de vraag van is dit nu wel een goede casting? Staat die zo'n artiest met zo'n muziek daar wel op een goede plek of komt die wel tot zijn recht? Heb je hem ook in die omstandigheden ooit eens gezien?
1: Ja. Een paar keer toch een openluchtconcert. Vind ik niet goed.
0: Ja.
1: Nee. Komt totaal niet tot zijn recht.
0: Het publiek lijkt er mij ook niet altijd op gericht.
1: Ja, het publiek... Ik zeg niet, ga je naar Engeland en daar zijn er openluchtconcerten. Dat daar gans anders op gereageerd wordt dan in België. Maar oké, het publiek van Paul Weller in België is al beperkt.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn al de echte fans die er naartoe gaan.
0: Ja.
1: Hè? En in open lucht ja, heb je dat amalgaam van mensen die er zijn voor die andere acts.
0: Of zelfs voor de sfeer.
1: Of voor de sfeer,
0: ja.
1: Maar ik vind dat Weller in open lucht niet tot zijn recht komt.
0: Ja.
1: Hij is veel meer waard in een zaal dan in open lucht.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is mijn mening, hoor.
0: Ja, ik kan ze volgen. Wat herinner je van de set? Verrast door bepaalde keuzes? Of wist je al een beetje wat er ging gespeeld worden?
1: Nee, want het was totaal nieuw. Het was totaal nieuw. Wat wist je? In feite niks. Ik ben onbevangen er naartoe gegaan. En ik was aangenaam verrast. Eén, dat ik al zo dicht stond, dat het zo intiem was. Dat was één groot punt. De songs dat hij bracht, was ik ook verrast van plots jam songs te horen. Mm-hmm. En stelkans songs te horen. Maar hij had ze al jarenlang niet meer gespeeld.
0: Ja.
1: En plots op die akoestische set had hij die nummers ook gaan spelen. Uh-huh. En dan brengt hij een English Rose. En je doet dat op een zodanige manier dat het pakkend wordt.
0: Uh-huh.
1: En dan sluit hij af met die gekende nummers, met That Entertainment en zo. En dan wordt erop geramd dat het een lieve lust is. Het gaat alle kanten uit met die man.
0: Yeah.
1: Blijft een geweldige artiest.
0: Ja. Hij zegt al eerlijk dat hij nerveus is. Heeft hij nog contact gezocht met het publiek?
1: Nee, er was heel weinig interactie met het mm-hmm. publiek. Ik denk, maar meestal is dat zo. Het is nu niet de meest spraakzame op scène.
0: Ja.
1: Af en toe, thank you. Of merci, als die in Brussel speelt. Ja. Maar veel meer komt er niet uit.
0: Ja.
1: Zijn bandteksten zijn niet echt bandteksten.
0: Ja.
1: Het zijn korte fragmenten.
0: Mm-hmm. Je hebt die Volkspot al aangehaald.
1: Ja.
0: Heel spaarzaam dus van ja, productie. Ja. Denk niet dat er ooit wel eens shows zijn met vliegende varkens en vuurwerk.
1: Nee, dat was een andere groep, met vliegende varkens. Ja.
0: Het gaat om de muziek.
1: Het gaat om de muziek, ja. En nooit groots opgezette shows.
0: Ja.
1: Mogen dan bij zijn dat er een backdrop, of hoe heet dat, zo'n zeil hangt.
0: Dat is al veel.
1: Ja.
0: Heb je zowel concerten nooit gezien die dan wel heel groots uitpakken op dat vlak?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, trouwens, mijn eerste concert van Brussel was een vrij speciaal. Dat was vrij sick en vrij kort. En rammen en weinig speelvreugde.
0: Ja?
1: Ja, ik vond dat wel. Dat is echt weinig speelvreugde. En na het afloop van het concert was het goed. Ja, maar... Maar plots kwam de kat uit de mouw. Hij was hij speelde dat moment in de AB. Twee dagen voordien had hij in Brest gespeeld in Frankrijk. In West-Frankrijk. En je had het daar uithangen in Brest. Dus je had concerten gespeeld. En hij verbleef in Mercure Brest Centrum Hotel.
0: Mm-hmm.
1: En terug na het concert, terug in het hotel, heeft hij zich eerst ingemaakt van de minibar.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan eisen bij de directie dat ze de bar terug opendeden.
0: Ja.
1: Dat de grote bar terug opendeden. En dat gebeurde niet.
0: Ja.
1: En dan heeft hij Keith Moons geweest die hotelkamer gesloopt. Met als gevolg, ja, muren beschadigd, tapijt uit de vloer gerukt, gescheurd. Ja. Het was redelijk heftig. Met als gevolg dat de directie de politie gebeld heeft. En hij werd aangehouden en heeft een nachtje doorgebracht in de cel in Brest.
0: Oké. Okay.
1: En dat was twee dagen voor het concert in Brussel.
0: Ja.
1: Nu, hij heeft gewoon 8 uur aangehouden geweest. Van 's nachts tot 's morgens in de voormiddag. En GoDiscs, zijn toenmalige platenmaatschappij, heeft £4000 boete betaald aan het hotel. En dan is hij vrijgelaten geweest.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat die sfeer in dat allereerste concert in de AB dat ik bijwoonde, dat die sfeer er nog ging. Van opgesloten geweest te zijn in een cel in Frankrijk.
0: Ja, ja, ja. Welk jaar was dat?
1: Dat was op in 97, op 12 november.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Dat was de Heavy Soul Tour dat hij deed.
0: Is dat sowieso niet een beetje een periode geweest dat hij toch wel heel zwaar leefde?
1: De boos.
0: Beetje onvoorspelbaar zelfs ook.
1: De boos was aanwezig en het zal wel iets meer of de boos geweest zijn.
0: Ja. Een lijntje oregano uit de kruidensectie.
1: Mogelijks. Ik was er nooit bij, maar het was niet de meest aangename weller
0: ja.
1: op dat moment.
0: Ja.

0: Je weet daar nog heel veel over, hè? Ik zie jou ook naar geheugensteuntjes en zo grijpen, maar houd je dat voor jezelf bij? Of het is toch moeilijk om dat allemaal nog zo in detail te gaan onthouden en te gaan weten?
1: Ik ben niet alleen in de aanleiding van dit gesprek hier, maar een tijdje terug ben ik alles wat gaan... kort stellen wat ouder, alles gaan samenvatten, ja. En concerten gaan opzoeken waar dat kan wezen bij staan, en anekdotes bij die concerten. En ja, er is heel wat teruggekomen.
0: Ja.
1: Er gaat ongetwijfeld belangrijke dingen, belangrijk, ja, wat is belangrijk, ontegensprekelijk dingen verloren gegaan zijn ook.
0: Ja.
1: Het is wat dat is. He.
0: Maar is het die energie en die liefde voor die passie die energie brengt? Van oké, dit is waardevol voor mij, dus ja, ik onthoud dit. Ja, ja.
1: Ik heb een weller adoratie, he, maar een weller adoratie, dat wil niet zeggen dat ik er alles voor doe.
0: Ja.
1: Maar ik heb een weller adoratie. En hoe komt dat? Ik had u al verteld dat ik een restaurant had, toentertijd in Kortrijk. En in de keuken stond er een kleine televisie. Het was zo de gewoonte van... Zelfs tijdens de dienst, als het niet druk was, dan stond die televisie op, zo'n beetje achtergrond. Het was zelden dat ik daar...

0: de Jam, gooide hij zich op een mengeling van soul en jazz. Een stuk melodieuzere muziek dan vroeger. Of hoe zelf de punker zijn wilde haren verliest. En wat gebeurt er? Paul Weller wordt in beeld genomen en start met een akoestische gitaar Wildwood te spelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan valt het werk uit mijn handen. Is dat de Paul Weller van de Jam? Inderdaad, is de Paul Weller van de Jam. En ik heb gewoon gedurende die 3,5 minuut heb ik dat servies stilgelegd. Heb ik gekeken naar Paul Weller. En ik vond dat zo knap met zijn solo-gitaar en Wildwood. Dat ik zei, wauw, ik heb hem gemist. Want de Style Council was grotendeels aan mij voorbij gegaan. Het heeft in feite opgehouden met de punk. Nadat ze gesplit zijn, heb ik eindelijk de Style Council, ja, ik kende wel enkele liedjes die passeerden op de radio,
1: ja.
0: Maar niet van, oh, dat is Paul Weller. Maar gewoon dat tv-programma maakte alles los.
1: Mm-hmm.
0: En ik viel stil. En kort daarna, ik weet niet of Sander een daas was of 2 dagen nadien, maar kort daarna trok ik naar de platenwinkel,
1: ja.
0: En kocht ik Wildwood.
1: Ja.
0: En zo is die adoratie ontstaan. Ja. Gewoon door dat te zien. En dat programma. En dat zoveel indruk op mij maakte. En het zit daar een bepaalde passage in Wildwood, waar dat hij redelijk hard uithaalt, ondanks dat hij het akoestisch speelt. Ik vond dat zo krachtig. En dat is een stukje krachtige televisie.
1: Ja.
0: Nu, dat stukje televisie, ik heb dat al bij verschillende mensen verteld. En zo ook bij een radiomaker, een bevriende radiomaker van Radio Beni. En die bevriende radiomaker heeft voor mij dat stukje muziek op een cd'tje gezet, op een dvd'tje gezet.
1: Die heeft zijn arbeidsovereenkomst overtreden voor u?
0: En wel, ik weet het niet zozeer als zijn arbeidsovereenkomst overtreden is, maar ik neem aan dat zij in het archief kunnen voor bepaalde dingen te staven.
1: Dat wel.
0: En hij heeft dat programma op een dvd'tje gezet.
1: Dat is zo mooi.
0: Dus ja. in feite ben ik eigenaar van dat dvd'tje.
1: Zo mooi.
0: Maar ik heb het mooi gespeeld. Ik heb dat dvd'tje, of ik heb dat fragment aangevraagd bij de VRT, netjes betaald, en ik heb er een mp4-versie van.
1: Oké. Okay, ja, ja,
0: ik heb dat netjes betaald. Maar in feite heb ik al heel lang dat dvd'tje gekregen door die bevriende radiomaker.
1: Ja, het is echt een passie waar het bij onze redactie dan een probleem is. Paul Weller verhaal, maar goed, dat is een ander verhaal.
0: ik weet niet of dat moet een probleem worden.
1: Want als jullie elkaar dan gevonden hebben trouwens voor de eerste keer, is dat dan zo van meteen gelijkgestemde zielen? Of zo van, nee, dit is echt een probleem bij die man? Dit gaat te ver.
0: Ik zie Wouter niet als een probleem.
1: Ik wel, maar goed, dat is iets anders.
0: Ik zie hem niet als een probleem. Nee, ik herinner mij... ik denk eerder dat er een conversatie was via Instagram.
1: Uh-huh.
0: Voordat we elkaar ooit eens gezien hebben op een concert.
1: Ja.
0: Maar op een concert was de vrij vlug een klik.
1: Ja.
0: Ik zeg niet dat Wouter mijn beste vriend is, dat ik de hele dag mee op café zou zitten, dat zeg ik niet. Maar ik apprecieer hem wel geweldig. En het is ook een vat vol kennis.
1: Ja, u spreekt over die sociale media. Je had wel forums en zo vroeger, en dan hadden we nog de blogs die tijd gehad. Maar is nu die sociale media, is dat een leuke manier om toch contact ook met veel andere fans te hebben, of mensen te vinden ook?
0: Ik zoek ze niet zozeer op.
1: Nee.
0: Ik zoek ze niet zozeer op. Ik ken enkele mensen die fan zijn, en ik heb het daar af en toe een keer over met die mensen. Maar ik zoek niet, ik zoek niet de ultieme vat vol kennis over Paul Weller.
1: Ja. Het was op 4 februari 2001 dat Jean-Luc Hermans, en ik wil je al de hele tijd chef Jean-Luc noemen, want dat is ook jouw handle op Instagram.
0: Mijn chef Jean-Luc is mijn Instagram-account.
1: Ja, ja, ja, ja. We zijn daar voor Paul Weller. Als je zou moeten koken voor Paul Weller, wat zou je maken?
0: Moeilijke vraag.
1: Met alles wat je weet over hem?
0: Moeilijke vraag. Ik heb daar in feite nog nooit over nagedacht. Maar om daarop in te spelen, nog wel een leuke anekdote. Het eerste concert van Paul Weller, wat dat hij de Nors was, werd de merchandising gedaan door Nicky Weller, zijn zus.
1: Mm-hmm.
0: En toen had ik in de foyer van de AB een kort gesprek met Nicky. Pakweg een jaar nadien, ja, in 98, en het was november 97, en in december 98, dat was iets meer dan een jaar nadien, gingen we terug naar een optreden.

0: van Paul Waller in de Abbey. En ik zeg, ik ga iets doen. Ik ga iets proberen om dichter bij de man te geraken. Dus ik bakte een dertigtal koekjes. Een amandelkoekje. Verpakte dat in een mooi doosje, stak daar een briefje bij. En wenste hen veel succes op hun tour. En ik was zo slim van mijn mailadres erbij bij te steken.
1: Hola.
0: Ja, het was met voorbedachte raden. En komen aan de merchandise. En wie staat er aan de merchandise? Nicky Weller, de zus van. Ik spreek haar aan, zeg, kijk, ik heb iets mee voor de crew, voor Paul en de crew. Ik zei zo, dus something for Paul and the crew. En oké, dat was geen probleem, zei ik dat zeker afgeven. En twee dagen later zat er in mijn mailbox een dankwoordje voor de koekjes dat ze kregen, dat ze bijzonder lekker waren.
1: Top.
0: Ja. Maar wie dat geschreven heeft, of dat nu Paul Weller was, of Kenny Wheeler, of wie dat het, of misschien zijn zus, weet ik niet. Maar ik kreeg toch een bedanking.
1: Zo leuk.
0: Dus ik heb ooit eens koekjes gebakken voor Paul Weller.
1: Voilà, wat
0: zou ik hem klaarmaken? Dit moment kan ik er echt geen antwoord op geven. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Zou ik alles uit de kast halen? Of zou ik het iets simpel, verfijnd maken?
1: Ja.
0: Geen enkel idee.
1: We stellen aan elke gast ook nog de vraag, Jean-Luc, om eens in een teletijdsmachine te stappen. Of we duwen er u in en jij mag de knoppen bedienen. Je mag helemaal zelf kiezen welke artiest, welke periode, levend of niet, maakt niet uit, ver terug, recent terug, iets dat je gemist hebt. Waar zou je naar willen terugflitsen? Waar had je willen bij zijn?
0: Ik heb het een beetje opengetrokken, uw vraag. Ik had er al een keer over nagedacht. Ik heb het een beetje opgetrokken. Eerst en vooral, waar zou ik willen bij zijn? Ik zie het zo, waar ik zou willen bij zijn, maar dat waarschijnlijk gaat tegenvallen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Radiohead. Zou ik graag ooit eens live zien spelen, maar ik vermoed dat dat een tegenvaller zal worden.
1: Waarom?
0: Vraag mij niet waarom. Ik heb zo'n gevoel.
1: Ja.
0: Van, misschien gaat dat toch dat niet zijn, omdat... Misschien om dan mijn verwachtingen te hoog.
1: Ja,
0: dat is zoiets.
1: Ja.
0: Waar dat ik ook zou willen bij zijn. En ik heb zeker nog de kans, omdat de man regelmatig speelt. Maar dat ik hem ook heel erg apprecieer. Dat is Daniel Norgren.
1: Mm-hmm.
0: De zweet met zijn gitaar. Vind ik dat hij fantastische dingen maakt.
1: Ja.
0: Heel ritmisch. Kan ik zeer, zeer pruimen. Dat is dan van, dat zal waarschijnlijk niet tegenvallen.
1: Ja.
0: Mijn verwachting ligt misschien ook minder hoog daar. En dan heb ik nog één ding dat ik helaas nooit meer ga kunnen meemaken, omdat ze niet meer onder ons zijn. En dat is de Triffids. Had ik ooit graag eens gezien. Voor mij mochten zij in mijn woonkamer komen spelen. En als zij niet konden, mocht dat de Sound zijn. From the Lion, van The Sound. Adrian Borland vind ik een prachtige stem.
1: Ja.
0: Dat zijn zo de mensen... Ja. Radiohead, waarschijnlijk tegenvallen. Ja, Daniel Norgren, dat kan niet tegenvallen. En dan de Triffids. En als ze al bezet zijn, dan The Sound.
1: The Sound. Hangen er nu nog concerttiketjes aan uw frigo voor binnenkort?
0: Nee, voor het ogenblik niet.
1: Nee,
0: ik koop in feite vrij impulsief concerttickets.
1: Mm-hmm.
0: Het is ook zo dat je vaak je concerttickets lang op voorhand moet kopen. Maar dan reageer ik daar niet onmiddellijk op en dan raak ik dat vergeten en komt het er niet van.
1: Ja, ja.
0: Maar voor het ogenblik hangt er niks op het bord. Ik ben ook geen grote concertganger. Ik doe dat regelmatig, maar ik denk niet dat ik meer of 5 concerten per jaar doe.
1: Mm-hmm.
0: Maar kies wel uit.
1: Ja, ja,
0: moeten,
1: ja.
0: Moeten echt wat dingen zijn die mij liggen. Of mensen die je hoort spelen. Mensen die je hoort spelen en die zegt, ah, tja, daar zit wel iets in. Dat zou ik wel eens willen zien.
1: Ja. Blijft een leuke ontdekkingstocht, denk ik, om ook nog nieuwe mensen te ontdekken en nieuwe muziek te ontdekken, maar toch nog weer gepassioneerd ook door te geraken.
0: En dat straks voordat we de opnames deden, had ik een gesprek met Wouter, stonden we daar aan de waterkant te filosoferen en hij maakte de opmerking.
1: Ik durf dat wel eens doen, te filosoferen aan de waterkant.
0: En dan hij maakte zo de opmerking van, ja, De muziek hedendaagse, ja, het is moeilijker bij te houden. Dat is misschien ook omdat we iets ouder worden.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook zo. Maar wat goed is, komt bovendrijven.
1: Ja.
0: En ongetwijfeld gaan er juweeltjes aan ons voorbij.
1: Zeker.
0: Maar ja, wat je niet kent, wordt niet bemind.
1: Nee.
0: En je doet verder met nieuwe dingen die je leert kennen. Maar we leren wel dingen bij, maar het is niet continu meer.
1: Ja, klopt. Jean-Luc Heeremans, ongelooflijk bedankt. En ik wens u nog heel veel fijne wellermomenten, maar ook veel fijne concertmomenten.
0: Dank u vriendelijk. Blij dat ik erbij mocht zijn. En dat ik nog net de top 100 gehaald heb van het concertieve geheugen.
1: Ja.
0: Het is heel belangrijk voor mij dat ik in de top 100
1: sta. In de top 100 is bij deze bereikt. Dank u wel.
0: Dank u.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
3: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zit. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
2: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
4: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
2: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Trust in the frame and the time. It's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide, just the trust.
6: Van harte welkom in of bij Urgent FM's filmprogramma Kuleshov. Het voelt erg fijn om nog eens terug live in de studio te zijn voor de volle 2 uur gewijd aan cinema. Kuleshov's beperktere aanwezigheid van de afgelopen weken maken we vandaag volop goed met een uitzending zoals het hoort. Een uitgekiende keuze uit het huidige bioscoopaanbod. Een toevoeging aan een eigenzinnige rubriek. Een uitgebreider interview met een studiogast. Veel filmmuziek, weg te geven vrijkaarten en een agendatip om mee te beginnen. Het hele weekend kan je in Sphinx Cinema namelijk filmklassiekers ontdekken dankzij de filmavonden van Luca School of Art. Elk jaar cureren en presenteren Isolde van Heen, Wim Lambrecht van Luca een zorgvuldig samengesteld programma. En dit jaar verkennen de films onder de noemer Portrait of a Mirror hoe identiteit gefragmenteerd, weerspiegeld en vermomd kan worden. De personages bewegen zich tussen zelfbeeld en spiegelbeeld, tussen wie ze zijn, wie ze lijken en wie ze misschien proberen te worden. Soms gevormd door de blik van anderen, zoals in Marguerite Duras haar India Song, die gisteren het programma opende. Soms uiteenvallend in meerdere verschijningsvormen, zoals in Christophe Kieslowski's 90s parel La Double Vie de Véronique, die morgen zondag om 5 uur het programma afsluit. En soms letterlijk gemaskerd, zoals in Orphée, uit 1950, waarin Jean Cocteau als geen ander mythe, poëzie en cinema versmelt tot een surreëel universum waarin realiteit en verbeelding voortdurend in elkaar overvloeien. Daarnaast is er vandaag nog de Czech New Wave baanbreker Daisies van Vera Chytilova en morgen experimentele queer cinema met Funeral Parade of Roses van Japanse avant-garde pionier Toshio Matsumoto. Raadpleeg de website van Sphinx voor alle vertoningsinfo terwijl we luisteren naar een stukje uit de composities van Georges Auric voor Orfeu.

0: een stukje uit Orfee, gecomponeerd door Georges Auric, uitgevoerd door de Slovak Radio Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Adriano. En die film is vanavond dus om 8 uur in Sphinx Cinema te zien in het kader van het programma Portrait of a Mirror. Je kan een Sphinx door meer klassiekers laten verrassen, want het is de laatste jaren een vruchtbare uitwisseling geworden. Historische Huizen Gent, die een tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij linkt aan een kleine reeks filmvertoningen in Sphinx Cinema. De expo deze keer is De Kunstenaar die Directieven wilde zijn, waarin je de wereld binnenstapt van Koen Broeke, historicus, dokter in de kunsten, begenadigd pianospeler en schilder. De grootste gemene deler in al die alter ego's is Broeke's scherpe blik als onderzoeker. Een wereld waarin kunst, geschiedenis en mysteries elkaar kruisen. Thematisch gekoppeld zijn er 3 vertoningen in Sphinx. Het is te zeggen, vorige maand was er het intrigerende, hoogst entertainende F for Fake van Orson Welles. Volgende maand is er op 2 juni Alice Rohrwacker's prachtig enigmatische La Chimera uit 2023. En komende dinsdag 5 mei is er William Wyler's sprankelende How to Steal a Million.
1: She's dangerous. He's diabolical. They're delightful. They're Audrey Hepburn and Peter O'Toole. Together for the first time in...
0: Ja, laat ik het maar afmaken. Samen in How to Steal a Million, een onweerstaanbare Amerikaanse misdaadcomedie uit 1966. Met in de hoofdrol, zoals je kon horen, Audrey Hepburn en Peter O'Toole. En in de regiestoel niemand minder dan William Wyler, de regisseur van onder meer Roman Holiday. Die erin slaagde tijdens zijn rijke carrière met 20 van zijn films genomineerd te zijn voor verschillende Oscars en er ook een heel pak zou weten te winnen. Na The Children's Hour en Roman Holiday was dit Wyler's 3e samenwerking met Hepburn. Hepburn speelt Nicole, de dochter van een rijke meester valsmunter. En op een dag breekt bij hun thuis een man in, vertolkt door O'Toole. Ze betrapt hem, maar tot haar verbazing scheppen ze een band. En wanneer ze $1 miljoen wil stelen, vraagt ze de dief om hulp. Wyler die balanceert op zijn gekende manier humor, lichte romantiek en een flinke dosis stijl. En wat herkenbare stijl betreft herken je zeker ook al de muziek van John Williams, die later wereldbefaamde Star Wars componist. The Crime of the Century, een steeltje, want Kuleshov geeft dankzij organisator Historische Huizen Gent 1 duo ticket weg voor de vertoning van How to Steal a Million, dinsdag 5 mei om 8 uur in Sphinx Cinema. Kans maken op die gratis tickets deelnemen doe je online door een reactie te plaatsen op de bijhorende post, straks op de Instagram of Facebook van Kuleshov. Uit alle deelnemers trekken we willekeurig 1 winnaar, die we dinsdag online bekendmaken. Hier is de legendarische John Williams met het aanstekelijke hoofdthema.

0: Zo, het hoofdthema uit How to Steal a Million van die geweldige John Williams. Ondertussen 94 jaar oud, een carrière die zo'n 7 decennia bestrijkt. En binnenkort is hij toe aan zijn 30ste soundtrack voor Steven Spielberg, want dan verschijnt Disclosure Day. Maar genoeg over die agendatips en wat we nog mogen weggeven. Het is tijd om ons te buigen over één film uit het nieuwe bioscoopaanbod die we eruit hebben gehaald. En dat is Yellow Letters.
1: Sen harbiden tiyatroyla dünyayı kurtardın mı sanıyorsun?
2: Aynen öyle sanıyorum.
3: Yazdıklarım, oyunlarım, hepsi hayattan besleniyor.
0: En ook al verstond je het dan misschien niet net zoals ons, het was Turks dat je hoorde in deze Duitse productie, Yellow Letters, van een Turks-Duitse regisseur. Maar misschien kan Gijs me daar ook meer of ons meer over vertellen, want hij staat hier tegenover mij om het samen over Yellow Letters te hebben.
4: Yellow Letters is het, je zou het eigenlijk een politiek huwelijksdrama kunnen noemen. Die vooral veel in de aandacht is geweest, omdat die natuurlijk de Gouden Beer heeft gewonnen in Berlijn. Dus het Turks-Duitse gegeven is belangrijk, omdat het een Turks verhaal is dat heel expliciet gezet is in Duitsland. Dus aan het begin van de film wordt dat ook aangekondigd. Volgens mij is Berlijn Ankara en München Istanbul. Omdat het quasi onmogelijk zou zijn om zo'n politiek drama nu in Turkije op te nemen. Dus het gaat over een koppel, een getrouwd stel. De vrouw is actrice en de man is universiteitsprofessor en volgens mij ook dramaturg. Zij heet Derya en hij heet Aziz. En vanwege hun politieke engagement raken ze hun job kwijt. Zijn gedwongen om weer bij de moeder van Aziz te gaan inwonen. Ze hebben ook nog een kranige puberdochter. En de film gaat eigenlijk een beetje over hoe ze de stukjes proberen op te pakken nadat hun leven drastisch verandert door de politieke repressie in Turkije.
0: Ja, dat lijkt me al heel erg mooi samengevat. Het is, zoals je al zei, een film die uiteindelijk de Gouden Beer, de hoofdprijs, heeft gewonnen op Berlijn. Uitgereikt door de jury daar onder leiding van Wim Wenders. Wat natuurlijk ook niet zonder controverse was, omwille van wat hij toen allemaal heeft gezegd. Het is een film die hier wordt uitgebracht, ook onder de Engelstalige titel, Yellow Letters. In het Duits is dat, of in het Duits is dat dan gewoon gelbe brieven, dus eigenlijk gewoon hetzelfde. Die gele brieven die natuurlijk een rol spelen, maar dat hoeven we niet noodzakelijk nu al mee te geven. Dat zal wel snel genoeg duidelijk worden eens je zelf naar de film gaat. Het is geen onbekende ondertussen, de regisseur van de film, Ilker Çatak, denk ik, als ik dat een beetje correct uitspreek. Want een paar jaar terug kon je hier ook in Gent naar Das Lehrerzimmer. Of in het Engels dan The Teacher's Lounge, geloof ik, was dat. Een film die zich wel dan nog afspeelde in Duitsland ook. Maar die zeker ook politiek getint was en toen zich ook toch liet opmerken omwille van een vrij hoog tempo in de film. Het was echt ook gericht als een thriller die zich afspeelde achter de schoolmuren. Dat kan natuurlijk toch ook die heel sterk voortdreeft op adrenaline. Dit vind ik zelf al, is dan toch ietsje trager van tempo. Het is wel nog altijd een film die drijft ook op discussies. Voor mij is dat ook een van de sterkste aan de film. Maar dus een film die de regisseur ook noodgedwongen heeft, waar toch een ingreep heeft moeten doen. En wat jij al zei, daar straks Gijs, over plaats in Turkije, die zich dan nu gewoon afspelen in Duitsland. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik, van wat enerzijds een beperking zou kunnen zijn. Je kan niet echt daar op locatie gaan filmen, door dat dan om te gaan draaien naar een sterkte, een slimme vondst, om dat dan gewoon ook heel expliciet aan te geven in de film, met de namen van de plaatsen op het beeld geplakt. Je zou dan kunnen zeggen, een film die misschien ook al direct persoonlijker aanvoelt voor de regisseur. Tegelijk ook een film die opnieuw ook een aantal universele thema's aankaart. Omwille van het thema dat al heel vroeg in het begin wordt aangekondigd, toch? Het koppel heeft namelijk een dochter. En wanneer ze terugkomen van een voorstelling, ontstaat er heel speels en tegelijkertijd voel je, oké, dit wordt gewoon waar de film zal over gaan. Een discussie over het al dan niet belang van kunst te maken. Waarbij de vader half grappend, maar eigenlijk ook niet, het heeft over, met theater kan je levens redden. Terwijl de ander al heel duidelijk zoiets heeft van, ja, het zal wel, maar toch ook weer niet helemaal. En dat zal uiteindelijk toch wel zijn waar de film voor een groot stuk over gaat. Over kan kunst dan effectief iets veranderen? Of blijft het toch vooral entertainment? En ik denk dat de film op zich, als gegeven op zich, eigenlijk ook een beetje hetzelfde doet. Kan het enerzijds echt dingen gaan veranderen of iets betekenen, en tegelijkertijd blijft het ook gewoon een erg entertainende film wel. En ondertussen is Mehdi er ook bij gekomen om ons te vergezellen.
2: Ja, hallo. Ja. Ik ben gewoon aan het luisteren, omdat ik de interessante interpretaties vind. Het valt mij ook op dat je de film inderdaad op verschillende manieren dan ook kan interpreteren, want we hebben het gehad over het feit dat de film misschien niet zo makkelijk in Turkije gemaakt kan worden. Ik denk dat dat ergens ook wel klopt. We hebben het ook over wel een Duits-Turkse maker. Maar ik denk, het feit dat het dan zo heel duidelijk wordt benoemd, dat bijvoorbeeld Berlijn Ankara speelt, of Hamburg Istanbul, dat brengt toch ook op de vraag of van, speelt het dan zich ook effectief af in Turkije? Of is dit eigenlijk ook een soort van theater? Want de film heeft zeker een metalaag in. Het gaat over theatermakers. Maar dat is misschien mijn interpretatie, niet zozeer omwille van hun politiek engagement gestraft worden, want ze werken voor de instituten. De ene geeft les aan een instituut, een universiteit, een staatsinstituut, en de andere is een hoofdactrice van het staatstheater. Dus ze zitten in het systeem, maar ze komen in de problemen als ze ergens de verkeerde persoon op de tenen getrapt zijn.
0: Ja, en online dan ook nog, hè? Het is niet via een kunst of zo. Het is
2: dus eigenlijk, en dat wordt in de film ook verweten, van jullie hadden er tot nu toe geen problemen mee. Jullie staan eigenlijk niet echt gekend om jullie politiek engagement. Dus het gaat eerder over een soort van elitair snobisme, vanuit mijn ivoren toren als kunstmaker. Kijk ik naar de maatschappij en ik vind dat kunst de wereld kan redden. En dan wordt eigenlijk de vraag gesteld van ja, maar als het er echt op aankomt, blijf je dan bij die principes staan of niet? En dat is waar heel de film om draait. En dat vind ik een heel interessante laag. En het gaat er niet enkel over dat de stad, dat steden een rol aannemen van Turkse steden, maar je ziet ook heel duidelijk bijvoorbeeld de Duitse politie in beeld komen. Ze worden absoluut niet als Turkse politie neergezet. Je ziet Duitse protesten, bijvoorbeeld protesten voor Palestina of voor de queerbeweging, wordt absoluut niet voorgesteld als Turkse protesten. Het gaat ergens ook over protest tegen de oorlog. Men kan zich afvragen, ja, welk protest tegen welke oorlog? We weten dat in Duitsland vandaag de dag juist heel hete topics zijn. We gaan ergens ook in een rechtbank waar dat de Duitse slogans heel duidelijk in beeld zijn. Dus je kan je echt de vraag stellen van oké, maar gaat het dan eigenlijk niet over Duitsland?
0: Mm-hmm. En niet alleen over theater dan ook, of een vorm van televisie of zo die we te zien krijgen, die bij momenten misschien ook, hoe moet ik het zeggen, naar een soort van eerder highbrow soapserie of zo, neigt met de discussies die zich afspelen.
2: Een soort kamerspelen. Ja, zeker.
0: Gijs, ik zag je ook knikken.
4: Ja, ik denk dat het ook wel gewoon een stukje Brecht is.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Wat jij zei van het is al vrij theatraal om te doen alsof het zich in Turkije afspeelt, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is omdat die omdat wat jij zegt, omdat de film eigenlijk openlijk toegeeft van het gaat wel ook wel over Duitsland. Als je de film in Turkije zich zou laten afspelen, dan zou een Duits publiek misschien iets te veel comfortabele afstand hebben ten opzichte van het verhaal van ja, dat is allemaal ver weg en dat gaat niet over hier. En wij leven hier gelukkig in een democratie.
0: Mm-hmm.
4: En dat is een manier om ook wel te zeggen van ja, eigenlijk lijken Turkije en Duitsland misschien wel iets meer op elkaar dan mainstream publiek dat zou denken.
0: Ja, dus een sterkte alleszins. Ik heb voor mezelf ook al aangegeven wat ik een van de sterktes vind zijn net die gesprekken tussen de twee partners dan vooral. Die zijn goed geschreven, worden heel erg goed geacteerd. Twee acteurs waar ik zelf nog niet bekend mee was, maar die dat heel geloofwaardig brengen. Geloofwaardig en tegelijkertijd ook goed genoeg gespeeld om het nog te laten werken als een metalaag in verband met performance en met theater en dergelijke. Tempo zit daar ook goed in en het wordt ook heel goed opgebouwd. Ik had tegen jou ook al gezegd, die doet mij een beetje denken aan hoe Asghar Farhadi, Farhadi dat bijvoorbeeld doet in zijn films. De enige bedenking daarbij is dat ik me afvraag hoe belangrijk was de rol van de dochter daar dan geweest. Mm-hmm. Die draagt op zich weinig bij, vind ik zelf dan weer. Dat is eerder om ze nog iets te geven, denk ik dan, om alles nog wat extra op scherp te stellen, waar ze over discussiëren. Maar op zich leek me dat minder belangrijk. Kunnen jullie zich ook dan alle twee snappen, omwille van die scherpte die er toch in zit, omwille van het, wat het zowel zegt over niet alleen Turkije, maar bijvoorbeeld ook over Duitsland en allerlei andere landen waar je momenteel gelijkaardige dingen ziet, waarom deze dan een gouden beer verdiende? Of is dat toch ook wat dubbel dan?
2: Wel, ik lees verschillende theorieën online. Mm-hmm. Ik denk dat de discussie heel interessant is. Maar het is natuurlijk gekozen door de jury die heel hard ook in de problemen gekomen is, omdat ze zich verweerd hebben tegen de vraag van, moet een filmfestival politiek zijn? Mm-hmm. En dan kan je het kiezen van deze film aan de ene kant misschien interpreteren als, ja, ze willen ergens tonen dat cinema wel politiek kan zijn, maar misschien niet op de manier waarop dat mensen het verwachten. En aan de andere kant, het lijkt ook wel een heel veilige film om dan als een politiek statement gezien te worden. Want uiteindelijk zegt de film ook niet zo luid iets. Het is eerder, uiteindelijk blijft het ook ergens theater. Het is net zo, het publiek die ook gaat kijken, zal ook meer van een highbrow publiek zijn. De film is niet sensationeel, gaat niet grote statements oproepen. Dus ergens is het ook heel passend. Het is ook natuurlijk een Duitse film uiteindelijk, op verschillende lagen. Dus misschien daardoor. Voor mij is het wel interessant. Mm-hmm. En ik zou het natuurlijk heel jammer gevonden hebben, moesten ze inderdaad deze film gekozen hebben, om daarmee de boodschap te verkondigen van, op deze manier kan je politieke films maken en luider dan dit hoeft het niet.
0: Ja, want dan zou het inderdaad de vraag kunnen stellen, doet de film het dan goed om het open te laten aan het publiek? Ja, beslis nu zelf maar hoeveel hiervan dan politiek is of entertainment is of kunst is. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat kluwen of niet, haalt nu zelf maar uit elkaar? Of is dat een beetje een gemakkelijke keuze geweest van de regisseur voor jezelf om het open te laten? Want hij kiest geen kant.
2: Wel, het is wel een regisseur die vrij uitgesproken is, denk ik.
0: Buiten de film dan bedoel
2: je? Ja, ik herinner me, maar ik ben niet zeker. Ik kan mij vergissen, ik heb het ook niet meer opgezocht. Maar ik herinner me toen we nog in Berlijn waren, dat hij in zijn acceptatiespeech het ook over Palestina had gehad. Mm-hmm. En over dat apolitisme in cinema niet echt bestaat of zo. Maar aan de andere kant, ja, dit is redelijk wel een braaf werk. Mm-hmm. Het is zeker een werk dat zich wel voordoet als een gelaagder werk en dieper werk. En dat zie ik ook, het is heel goed geschreven. Mm-hmm. Maar het blijft wel behapbaar voor een publiek. Dus ja, ik ben er ook zelf nog niet helemaal aan uit.
0: Gijs?
4: Ja, ik ben daar zeker mee eens. Het is ook, ja, we bespreken het, de film nu echt als politieke film, als politieke cinema. Mm-hmm. Volgens mij is het in eerste instantie gewoon een film over een huwelijk tussen twee mensen. Mm-hmm. Dat is echt wel, ja, als je naar de film kijkt, is dat de meat and potatoes van de film. En het politieke is veel meer iets wat eronder ligt. Maar in eerste instantie gaat het gewoon over, oké, een koppel zit in de problemen met hun huwelijk en hun carrières, hoe gaan ze daarmee om? Dat is waarom die dochter denk ik ook wel zo fundamenteel is. Als die dochter er niet was, dan zou het veel meer over hen twee gaan. Maar misschien meer over hen als een soort symbolisch figuur of zo. Mm-hmm. En ja, binnen dat genre van het huwelijksdrama is het echt niet zo bijzonder. Mm-hmm. Het heeft wel alle elementen van de schoonmoeder, waar de vrouw niet overweg mee kan. De man die dan uit pure wanhoop een baantje als taxichauffeur gaat nemen en hun carrières die als rampkoers, die een beetje op rampkoers met elkaar liggen. Dus in die zin, ja, doet de film echt niet zoveel onverwachts.
0: Ja.
2: En dan de promo zet het ook neer als een soort van Turkse marriage story, wat ik absoluut te ver gegrepen vind. Ja. Maar hey, als dat het publiek aantrekt naar die film, Dus ja, ik denk dat dit ook iets is van cinema, dat er altijd veel stemmen zijn. En dan als je als regisseur echt niet heel hard je uitspreekt, dat dat dan gebeurt. Dat er verschillende interpretaties over die film. Het is natuurlijk, inderdaad, in Duitsland ben je veel veiliger om het te hebben over problemen ergens anders. Wat een totalitair regime Turkije aan het worden is. Zonder dan even de reflectie te maken van, ja, is het bij ons dan veel beter? Inderdaad, het familiedrama aspect, dat is ook altijd een heel goed promo-element. Maar ja, dan is de vraag van, oké, wat wil de regisseur dan echt? En dat raak ik een beetje kwijt, ook in de film zelf. Mm-hmm. Ik denk, het einde van de film, of een beetje de conclusie of de boodschap, daar zijn ze mij ook wat kwijtgeraakt in de film. Ik vind het wel heel interessante discussies die hier plaatsgevonden hebben. Daarom dat de film ook echt die 2 uur goed nodig gehad heeft. En het gaat inderdaad over discussies over tussen de man en de vrouw. En ik denk, als je in zo'n intieme relatie zit, dat dan die discussies ook uiteindelijk naar boven komen. Want het wordt op een bepaald moment heel diep en heel lelijk. Ergens zegt de man zelfs tegen de vrouw van, eigenlijk wil hij zeggen van, uiteindelijk ben ik het. Die goed bezig is en jij...
0: En die je gemaakt heeft als
2: ja,
0: carrière
2: ik wou het
0: niet
2: te veel weggeven. Ja. En dat vond ik een fantastisch moment in de film. Want dan dacht ik van, dit komt er als je zoveel druk zet op iets wat eigenlijk op de oppervlakte goed werkt. Maar daaronder zie je eigenlijk van, nee, dit is het. En dit zijn donkere, diepe gedachten die ook in de lelijkste momenten naar boven komen. Maar dat betekent niet dat ze niet bestaan en dat ze niet heel veel drijfkracht hebben en heel veel andere dingen uitsturen. En het is in zo'n momenten van chaos en crisis, onder andere ook in een maatschappij zoals we in België vandaag ook hebben, is als je ziet dat heel veel dingen niet beginnen te functioneren, of dan beginnen echt de dingen blootgelegd te worden. Ook in een maatschappij waar er zoveel besparing is en zoveel druk geoefend wordt op om bepaalde stemmen toch naar de achtergrond te kunnen. En dan zie je op het einde van de dag, het gaat erover van, ja, dit is belangrijk en eigenlijk is dat niet belangrijk. En al de smoesjes die we tot nu toe bedacht hebben, ja, dat is om het een beetje draagbaarder te maken. Maar op dit moment is het belangrijk dat bijvoorbeeld Europa een oorlog niet verliest. Een oorlog waar ze even goed hadden buiten kunnen blijven. Of bijvoorbeeld het hele Palestina-verhaal. Hè. Op het einde van de dag zegt België, we zijn bijvoorbeeld ermee eens dat er mensenrechten geschonden worden, dat er heel veel vastgelegde verdragen geschonden worden. Maar als het over Israël gaat, dan trekken wij hier de lijn. Dan gaan wij bijvoorbeeld niet dezelfde maatstaven hanteren als het over een ander regime zou gaan, bijvoorbeeld. En zoiets wordt enkel blootgelegd als heel veel dingen al in chaos en in destructie vervallen. Ik ben een beetje heel ver aan het gaan, hè. Maar dat zag ik prachtig geschreven in die film. Dus ik vind die film heel, heel sterk geschreven. Wat ik wil zeggen is, zolang dat alles goed gaat, functioneren heel veel dingen en stel je ook vaak geen vragen. Maar als dingen moeilijk beginnen te worden en als je effectief keuzes moet maken en moet nadenken over de prijs die je aan het betalen bent voor bepaalde dingen, dan komen heel veel dingen die eigenlijk onder de oppervlakte al leefden en die eigenlijk de echte drijfkracht van mensen, hun motivaties zijn, dan komt dat echt naar boven. En ja, dat is heel lelijk, maar ergens is dat ook puurste wat dat er is. En dat heb ik in die film, in dat huwelijk, tussen die twee mensen gezien.
0: Ja, ja, door die crisis in dat huwelijk.
4: Dat is ergens ook wel vrij cynisch, omdat je denkt van, als je maar genoeg druk op mensen zegt, dan komt het aller slechtste naar boven.
0: Maar is dat ook niet gewoon heel erg filmisch? Er moet iets van een crisis, crisis is misschien een groot woord, maar er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen aan de situatie van de personages om iets in gang te zetten, om een aantal bedenkingen mogelijk te maken natuurlijk. Voelt het voor jou als een cynische film aan? Ik zal het misschien anders dan zo vragen.
4: Nee. Ik vond de interpretatie misschien...
0: Ah, ja, zo. Oké. Okay. Op die manier.
4: Maar het klonk echt vestenachtig.
0: Ah, ja. Want ja. Nu ik je zo hoorde, inderdaad, Marriage Story zou ik er ook nooit bij halen. Maar ik denk, zeker gezien die relatie, tussen het feit dat ze professioneel gewoon ook samenwerken, zet ook weer een aantal dingen extra op scherp om dan misschien nog als laatste een beetje politiek, genderpolitiek bij te halen. Die man-vrouw relatie ten opzichte van een werk bijvoorbeeld. En dan zou ik zeggen, dan doet me dat veel meer nog denken aan de invloed van een John Cassavetes bijvoorbeeld. Terwijl dat deze film al nooit dat niveau haalt. Nooit het niveau haalt van een opening night bijvoorbeeld. Dat dan ook opnieuw iets met het theater gaan doen. Maar wat voor mij wel overblijft, is gewoon een heel degelijk vertelde, degelijk gemaakte, oerdegelijk gemaakt huwelijksdrama. Dat misschien dan wel. Waar er door een heel veel omstandigheden nog van alles en nog wat kan. Of ja, het kan nog voor heel wat discussies achteraf gaan zorgen in het café dan van de cinema waar je de film gaat gaan zien, denk ik. Dat wel.
2: Maar ook een individualistische, existentiële crisis. We zien de personages los van hun relatie met elkaar, maar we zien ze ook belangrijke vragen stellen. Het is niet toevallig dat ze dan bijvoorbeeld in Istanbul verwikkeld geraken met een Koerdisch koppel, wat in Turkije absoluut niet zonder bagage is. Dus het is, zij verliezen hun prestigieuze jobs. En dan opeens maken ze de beslissing om zich dan aan te sluiten bij een Koerdisch koppel dat theater maakt. Wat in Turkije absoluut niet evident is. Je kan het niet hebben over de Koerdische kwestie, zeker niet in theater. En de vraag wordt dan gesteld van, ja, is dat dan een soort van verzet dat je wilt doen? Of is dat als zo van, ja, laatste optie? En wat als je opeens wel de kansen krijgt die je vroeger had? Wat ga je dan doen? Ga je dan je even hard blijven inzetten voor het werk dat we nu aan het doen zijn? Of ga je dan toch kiezen om terug te gaan naar hoe het was? Allee, dat vind ik. En je ziet die twee personages daar ook op heel interessante manieren mee omgaan. Dus los van dat het dan een huwelijkscrisis is, ik vind het ook zo'n soort van existentiële crisis.
0: Bij de twee afzonderlijke ja. Oké, ik denk dat luisteraars genoeg nuance hebben gehoord, ook van ons drieën samen. En dat we er ook allemaal een beetje anders tegenover staan. En uiteindelijk in wat we van het eindresultaat vinden van alle gesprekken hier samen. Je kan het voor jezelf ook nog gaan uitmaken. Ik zou zeggen, het is zeker wel de moeite waard om een aantal, gewoon in gesprek over te gaan over de film zelf, nadien ook. Film die momenteel hier in Gent ook nog loopt in Sphinx Cinema, waar hij nog op het programma bijna dagelijks staat, geloof ik. Een film met een zowel gebruikmakend van bestaande muziek als een eigen score ook. Dus terwijl er even uitgaan, en dan bedank ik nog Gijs en Mehdi ook, een stukje uit die score van Marvin Miller, die eerder ook al de soundtrack had gedaan voor Das Leere Zimmer van diezelfde Chatak, dus uit 2023. En hier horen we hem met een heel klein stukje Cascade for Strings.

0: Ziezo, daarmee heb je ook wel een muzikale impressie van Yellow Letters of in het Duitse Gelbe Brieven. Maar het is tijd voor een heel andere soort impressie. We keren ons tot een rubriek hier bij Kuleshov. Dat is Tegen Beter Weten In.
1: Welkom bij de rubriek Tegen Beter Weten In.
2: Ja, misschien wel wat saai zo. Er mag wel iets meer in de verf gezet worden misschien. Kijken, hè. Wat kunnen we doen? Misschien zoiets erbij.
1: Welkom bij de rubriek Tegen Beter Weten In.
2: Ja, en dan ook een beetje meer bling, want mijn rubriek moet wel shinen. Dus als ik er dit nog insteek... Ja. En nog een echo. En er moet ook meer spanningsopbouw in zitten. En het moet veel duidelijker zijn van in het begin eigenlijk dat het over film gaat. Dat de mensen meteen mee zijn. Maar moet je het tegelijkertijd ook wel een beetje mysterieus houden. En het moet veel grappiger zijn, maar ook niet te soft. Dus we moeten wel het gevaar er zien in te krijgen ook. En ook zien dat het aanspreekt aan zoveel mogelijk mensen zonder dat ik mijn eigenheid verlies. Wacht. Oké. Okay. Check. Ik heb het.
1: Welkom bij de rubriek Tegen Beter Weten.
3: Oké, that's a wrap.
2: Perfect.
0: Ja, hij staat hier tegenover mij. Thomas, heel blij dat er ook nog eens kan bij zijn. En de trouwe luisteraars weten het misschien. Ja, Kuleshov is ondertussen aan 9e radiojaar bezig, als ik dat juist heb. En één keer, min of meer, één keer per jaar doet Thomas een Tegen Beter Weten In. Hij is ooit begonnen met Johnny English Strikes Again. Dan hebben we het samen gehad over Pokémon Detective Pikachu.
4: Yes. Doe maar verder.
0: Absoluut legendarisch nog altijd in mijn ogen is Cats. Die is dat is echt een ervaring die ik nooit ga vergeten. Dan kwamen The Killer, Gladiator 2, Megalopolis. En dus nu is het tijd voor nummer 7.
4: Yes. Speel maar af. Wacht, sorry. Zet maar af. Sorry, ik was te vroeg. Ik dacht dat we de eerste trailer gingen spelen.
0: Ah, nee. Ik laat jou de trailer gewoon brengen.
4: Oké, yes. We gaan luisteren naar The Devil Wears Prada 2. Is dit een Tegen Beter Weten In waardig? Dat weet ik niet. Meestal zit het nog verpakt in de nostalgie. Daarom dat we nog af en toe een keer een sequel doen. Of films waarbij je inderdaad denkt van dit kan niet goed zijn. Dus ik ga toch maar lekker kijken. Een beetje als guilty pleasure. Bij The Devil Wears Prada 1, die is nog altijd zeer, zeer gekend. Ik weet niet, heb je die gezien, Tim? Want je hebt The Devil Wears Prada 2, heb je geweigerd om te gaan kijken?
0: Nee, ik had gewoon een aantal prioriteiten om te stellen. En dan was The Devil Wears Prada 2 er geen van. Nee, maar ik heb de eerste gezien. En ook, ik herinner me dat ook als een fijne film. Onder andere natuurlijk door de vertolking van Meryl Streep, maar zeker ook Stanley Tucci, die ongetwijfeld ook nog aan bod zal komen.
4: Absoluut.
0: Dus nee, ik heb hem gewoon deze week nog niet gezien in bioscoop. Het is ook niet dat ik er helemaal tegen was. Het leek mij zeker al sinds leuk dat jij er nog een keer iets mee ging doen.
4: Ja, om te gaan kijken. Ik ga bij Tegen Beter Weten ga ik ook altijd de straat op, zeg maar, de cinemazaal in met de microfoon. Want wij willen het publiek aan het woord laten, meestal bij die films die jullie dan bespreken. Dan kan het jullie niet veel schelen wat het publiek denkt als jullie voor een toren maar goed bewaakt wordt. Maar ik ga effectief naar beneden en ik vraag naar de bevolking van hey, waarom komen jullie naar The Devil Wears Prada 2? En dit is wat dan de meesten wel zeiden.
5: Ik kom gewoon mee met de vriendin.
6: Omdat dat een iconische film, alleen een vervolg is op de film van 20 jaar geleden. En ik ben heel benieuwd.
7: Ik vond die wel goed. Echt een klassieker bijna.
5: Ik vond de eerste super tof, dus.
8: De eerste film vond ik een iconische film.
9: Omdat we de eerste super leuk vonden.
10: Zij hebben de film al veel gezien, de eerste.
5: Omdat ik de eerste heb gezien en die was heel tof eigenlijk.
4: Voilà. Dus Tim, quizvraagje naar jou. Waarom komen de meeste mensen naar The Devil Wears Prada 2?
0: Omdat het een iconische film was, die eerste. Ik zou zeggen, Thomas, jij kan zo aan de slag bij Cinevox. Daar die filmpjes aan elkaar te gaan.
4: Ik moet wel zeggen, het is niet de sound heb ik niet zelf gemaakt. Lady Gaga en Ducci hebben daar
0: maar
4: net iets
0: meer. Er ligt daar nog een carrière te wachten voor jou al sinds.
4: Ja, dus een iconische, dus niet zomaar gewoon zoals jij zei, een leuke, ontspannende film. Nee, dit is een iconische film voor de diehard fans. Ik moet ook zeggen, ik was er samen met Mario, we hebben het gezien, de zaal zat vol.
0: Dat wist ik nog niet.
4: Ja. Okay. Oh, was het iets dat niet meer geweten mocht worden, Mario? Oh, had ik dat moeten verzwijgen? Jawel. Ik ben niet alleen in de, die naar beneden gaat uit de toren. Nee, maar dus is dat echt wel afgeladen vol. Het heeft een... Ja, cultwaarde is misschien een groot woord, maar ik denk
0: dat... Het was warm weer waarschijnlijk.
4: Het was ook warm weer, ja. Het is niet evident om dan de filmzaal binnen te gaan. Ik denk dat ze ook om 7:45 was er waarschijnlijk een ladies' night of zo. Want ze
0: jullie zijn niet samen naar de ladies' night gegaan?
4: Nee.
0: Dat vond ik wel een gemiste kans, toch?
4: Eigenlijk hadden we apart... Ja,
0: de goodie bags die jullie zouden gekregen hebben, moeten fantastisch geweest zijn.
4: Ja. Ik weet niet wat erin is. Ik hoop Chanel dress. Ik heb ook niet gevraagd aan de mensen, dat is van een misser.
0: Wat hadden jullie aan toen jullie naar de film zijn gaan kijken? Dat zijn de vragen die we moeten stellen.
4: Inderdaad. Niet wat vond je van de film of welke kritiek geeft deze, maar wat had je aan? Maar nee, dus die iconische film, en ik vraag mij ook af... ik heb het ook even online opgezocht. Waarom vinden mensen dit toch zo'n iconische film? Waarom zou deze nog altijd aanslaan, Tim? Kijk eerst even naar jou.
0: Ik vermoed omwille van de outfits onder andere in de film.
4: Ja, ja, dat is belangrijk.
0: En dan
4: belangrijk.
0: De zekere scherpte of zo. Dus werkt het deels als een satire op de modewereld toen, die eerste? Misschien wel.
4: Ja, ik denk het wel. Allee, ja, deels wel, maar het is nog altijd een oprechte interesse in de modewereld. En het heeft online veel mensen gelezen die zijn, mijn interesse in fashion is begonnen dankzij die film.
0: Maar als... geen interesse in film die is begonnen dankzij die film.
4: Nee, jammer genoeg niet. Misschien een film maken die over film gaat. De volgende keer met een toxische vrouwelijke regisseuse. En dan gaat dat misschien wel lukken. Meryl Streep zegt er zelf over dat ze niet goed snapt waarom dat iedereen zo houdt van haar personage. Miranda, want ze zegt, ik ben heel gemeen. Maar toch, elke keer word ik heel warm ontvangen door die mensen. Dus het is bijna hoe... The meaner I get, the more they love me. Wat dat wel wat een beetje contradictorisch is. Maar goed, we gaan naar The Devil Wears Prada 2. De eerste was dus iconisch. Of dat de tweede even iconisch gaat worden, dat moet natuurlijk nog blijken. Het is 20 jaar later, 2 decades later. Er is heel veel veranderd. Ik ga zeggen wat er niet veel veranderd is, is hoe dat Meryl Streep en Hathaway en Emily Blunt eruit zien. Het is echt waar dat hij nog maar vorige maand uitgebracht is, de eerste. Het is ongelooflijk. Ik weet niet wat dat zij nemen, wat dat zij slikken, of gewoon hoe dat zij zijn. Hoe ze leven. Gewoon heel goede genen, maar Meryl Streep, wauw. Maar er is wel heel degelijk heel veel
0: Stanley Tucci is dus echt afgetakeld dan, wil je zeggen? Of?
4: Nee, maar Stanley Tucci had ik daar dat ik dacht van, ja, bij jou zie ik het meer. Anyway, let's stick to the movie. Annie is ontslagen bij Vanguard. Ze heeft een carrière opgebouwd, maar wordt aan het begin van de film ontslagen bij Vanguard, een prestigieuze krant. Zij niet alleen, want de begrotingscijfers zijn niet goed, dus uiteraard ga je dan meteen heel uw redactie ontslaan. En ook Miranda en haar blad Runway, die hebben toch ook al wat klappen gekregen, want niemand leest nog magazines, alles gebeurt online. Dus zij moeten zich ook in shorts en clickbaits, Instagram, TikTok, dingen gaan bezighouden. En dat is toch net iets minder haar branche. Alles moet heel, heel snel, terwijl zij het iets wil, ja, voor de ages wil neerzetten. En ja, toxische leiders hebben het ook wel moeilijker. Dus zij wordt af en toe door haar persoonlijke assistente, haar nieuwe Emily, op de vingers getikt is een groot woord, maar als ze iets zegt van body negative, dan denk ik van, ik bedoel natuurlijk body positive. Dus daarvoor is er wel wat veranderd.
0: Ja,
4: wat ik dan,
0: ook, ook in het maken van de films, of films die daar gevoeliger zijn voor geworden, sinds 2008, denk ik, toen de eerste film uitkwam.
4: Ja, maar dan kom ik weer een beetje bij die ironie, want wat Meryl Streep als eerste aankaart, ik kom niet kijken naar een Miranda die politiek correct gaat zijn. Ik wil iemand die met één blik iemand anders in de grond kan boren. Daarvoor kom ik kijken naar Miranda, denk ik. Daarvoor houden ze ook zo, omdat het wordt vaak gezegd, de girlboss, ik vind dat niet zo'n mooi woord, maar... dus dat is dan... Een klein beetje ironisch, want ze moet een beetje ingetoomd worden. Ze mag niet de jas gooien naar haar assistent, dat gebeurt niet meer. Ze moet hem nu zelf gaan ophangen. Maar er zijn gelukkig nog genoeg momenten waar ze wel even kan laten zien dat zij nog altijd de baas is. Maar ze heeft het zeker moeilijker in die nieuwe omgeving, want adverteerders die hebben veel meer te zeggen. Die hebben echt wel ook modemerken die heel vaak adverteren. Die hebben daar nu eigenlijk bij haar nek valt, terwijl dat er vroeger omgekeerd was. En ze moet gaan omgaan met big tech guys die eigenaar zijn van haar blad en die nul interesse hebben en die alleen maar bezig zijn met content, kliks vooral. Winstmaximalisatie en een magazine hoort daar niet meer bij. Ja, dus ze zitten alle twee in een moeilijke branche en op die manier worden ze ook terug herenigd. En moeten ze ook terug zien te vinden om, ja, hoe dat ze daar dan zich kunnen manoeuvreren. En dat, zo heeft, daar heeft de film mij dan wel een beetje... Ah ja, sorry, misschien een gevaar waar dat ik dan inderdaad wel... Mm-hmm. Bij altijd bij, als er een getal achter een film staat, dan is het deze.
8: Ik hoop niet dat ze puur op de nostalgie gaan voortgaan, maar dat ook echt zijn eigen verhaal en plot heeft.
0: Ja. Tenzij dat het al natuurlijk deel uitmaakt van de oorspronkelijke titel. Dat is dan iets anders, maar goed.
4: Dat is waar, ja. Maar bijvoorbeeld bij, omdat we hem er, net bij Gladiator 2 had ik dat veel minder. Dat vond ik echt wel bijna een copy-paste van het origineel. Hier heb ik dat niet. Ik vind dat er genoeg nostalgie in

0: tech die overal, of ja, niet noodzakelijk big tech, maar gewoon miljonairs, miljardairs, die in een whim iets kunnen opkopen en er dan volledig ontmantelen, terwijl dat een instituut is die al die decades nodig heeft gehad om te groeien. Je ziet ook, die, ja, ze haat dat, hè, die slimme, gladde jongens die binnenkomen als een gebouw, alles strippen, wat dat van waarde is, dat kunnen we doorverkopen. En wat er dan nog van overblijft, dat zien we wel. Als het goed genoeg is, dan mag het blijven staan en anders ja, gewoon wegsmijten. En dan zijn er mooie referenties naar kunst, voor het laatste avondmaal van Da Vinci, waar dat ze dan een diner hebben, waar dat je ook wel heel mooi kan zien wat ze willen zeggen, want dit heeft tijd nodig. En dat moet geapprecieerd worden. Kunst moet geapprecieerd worden, journalistiek moet geapprecieerd worden, want dan heb je weer Andy, haar invalshoek, die ook terug bij Runway zit, maar terwijl nog altijd goede journalistiek doen. En dat was ook haar probleem in de eerste film. Dus ze moet gaan kijken, hoe kan het nu met hoogwaardige, zonder dat ik mezelf verkoop, hoogwaardige journalistiek dat blad terug uit het slop halen.
1: Klinkt ook een beetje als een einde van een era dat in de film aanwezig zit. Want je kan natuurlijk ook de vraag stellen, ik weet niet of het daarover gaat voor een stuk. Op papier heeft dat nog levensvatbaarheid, zoiets bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: of gaat het puur over online dingen?
0: Ja, exact. En dat is ook wat het personage van Stanley Tucci, Nigel, zegt. Vroeger waren we echt een boek en nu is dat een flinterdun magazineke en niemand leest het nog. En die wordt ook afgerekend op haar kliks en niet op de inhoud van haar, van wat dat zij schrijft. Dus voor mij was het echt een goede balans. Genoeg nostalgie, goede humor, leuke verwijzingen naar de eerste, maar ook wel een aantal nieuwe invalshoeken die ze ontdekt en ontwikkeld hebben. Dus voor mij zat dat daar goed. Een andere reden, dat is waarschijnlijk de hoofdreden.
2: Meryl Streep.
3: Meryl Streep.
4: Meryl Streep, uiteraard.
5: Meryl Streep.
3: En Hathaway, natuurlijk.
0: Yes. Meryl Streep, Meryl Streep, Meryl Streep. Er is één Anne Hathaway'tje nog kunnen inslijpen. iedereen komt van Meryl Streep. Ze is every woman. Ik denk ook, ze wordt opgeschreven bij de Oscar. Als nog vooral films bekend zijn, haar naam staat altijd in potlood. She is every woman. Ik denk dat Steve Carell dat ooit gequote heeft in The Office. En ik ook, ja, als ik Meryl Streep zie spelen.
1: Jij quote dan, ja.
0: Dan Steve Carell, ja.
1: Is dat zoiets waar ze dan als verrassing bij de Oscars beste bijrol nominatie mogelijk zou zijn of zoiets, denk je?
0: Zijn beste bijrol? Ja, ik zou het wel leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar als extra, inderdaad, eerder als geik. Hier zal ze geen Oscar voor winnen. Dit is gewoon een leuk project. Maar het was, dat heeft ook natuurlijk te maken met de nostalgie. Iedereen wil weten hoe het met die personages. En ze willen gewoon die personages terugzien. Emily Blunt, sorry dat ik nog niet vermeld, is ook weer fantastisch. Heerlijke, dezelfde rol, maar toch een beetje anders. Ze heeft ook een heel mooie evolutie doorgemaakt binnen haar leven. Voilà. En als laatste, waarvoor dat we komen, je hebt het ook al aangehaald. Uiteraard heb je het ook al aangehaald.
6: Good fashion, yeah. Most importantly, yeah.
0: Okay. Ik was dat compleet vergeten eigenlijk, dat Devil Wears Prada ook...
1: Over mode ging.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik denk, als ik nu naar uw outfit kijk, dan denk ik ook dat bij jou misschien ook wel het geval is geweest. En ik ging mij ook nog helemaal anders gekleed hebben, maar het is er ook niet van gekomen. Maar Good Fashion, en het is een echte modeshow in Milaan die ze dan organiseren. Lady Gaga maakt er nog een keer een appearance. En die snelle cutaways naar al die verschillende... Maar die zei, het is waarschijnlijk het duurste shot of de duurste scène uit de film. Want de kleren die ze daar dragen, was echt... Wauw. Ja, ik ben geen modekenner, zoals je wel zal zien. Ik heb iemand nodig. Mijn nicht gaat altijd mee als we kleren kopen. Want zij weten mensen welke kleuren bij elkaar passen. het blew me away. Het was echt heel, heel cool, heel nice. Ik denk dan vooral... Ik wil ook zulke... het waren vooral vrouwenmode, maar...
1: Ik wil er ook goed uitzien.
0: Ik wil er ook goed uitzien. Ja, ik wil ook gewoon goed gekleed zijn. En het is oké om misschien iets meer te betalen voor een kledingstuk als het lang meegaat in. Maar ook als het je gewoon er goed doet uitzien. Simone Ashley Amari, dat is dan de nieuwe assistente van... voor mij stal die. En die scène heeft die absoluut de show gestolen. De outfits die ze aan had en ook de aura dat ze had, wat ze uitstraalde. Echt heel, heel cool. En heel mooi in beeld gebracht ook als scène.
1: Oké, dus ook zonder goodiebag heb je het toch goed gehad bij deze
0: vertoning. Ja, ik heb mij geamuseerd. Dus ik denk dat er minder gelachen is dan dat ik dacht dat er ging gelachen worden. Ook zeker omdat het zo'n volle zaal was. En dat de iconische quotes... Ja, zijn er een paar dat je denkt, oké, hier gaan ze een shortje of dit kan een meme worden. Misschien net iets minder dan in de eerste. De beste vond ik... shared carbs don't have any calories. Gedeelde koolhydraten hebben geen calories.

0: calorieën.
1: Ja, ik weet niet hoe dat dan precies zit, maar inderdaad, maar, het klinkt goed.
0: Ja, het klinkt catchy, het klinkt meme. En dat, ik denk dat dat er wel eentje is die we nog zullen online zullen zien tegenkomen. Maar ik heb mij geamuseerd. Ik vond hem wijs. Het deel wat hij moest doen is entertainend. Een beetje kritisch, maar ja, goed. Je dacht genoeg. Ik kijk even naar Mary misschien.
1: Ja, we zijn toch even schijnen aan het kijken.
0: Ja, wat denk jij?
1: Zij is nog aan het nalachen, dus.
0: Voilà.
1: Ze heeft zich goed gehad.
0: Oh, echt waar, constant was. Ach, kijk, en die.
1: Ik ga toch even de micro openzetten, hoor.
2: Wel, iemand zei, de opmerking die je maakte van ja, het was minder grappig dan ik had gedacht. Iemand anders zei dat ook tegen mij van ja, ik heb gehoord dat hij niet zo grappig is voor een comedy. En ik zo, was dat een comedy?
1: Yeah. Oh, okay.
2: En dan was ik aan het denken, in welk genre vallen die films van The Devil Wears Prada? Het is geen romcom, het is geen drama, het is geen comedy, het is een beetje zijn eigen genre.
0: Bah, ik denk dat het is een komedie. Als je maar eens zou moeten onderdelen in een Oscar-nominatie dan of Golden Globe-nominatie, dan zou ik wel comedy zeggen. Maar inderdaad, het is een comedy, maar geen laugh out loud comedy.
2: Ja, maar wel hartverwarmend.
0: Ja, wel hartverwarmend. Dat is mooi gezegd. Ja.
1: Ja, maar dat is geen genre. Maar...
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar hartverwarmend. Voilà.
3: Oh, and Emily. That's all.
4: That's all.
3: That's all. That's all.
5: That's all.
3: That's all.
1: Dat is alles wat Thomas betreft, maar hij haalt dan al even Lady Gaga aan. En blijkbaar heeft zij dus ook gewoon muziek gemaakt voor deze soundtrack van de film.
0: Ja.
1: Samen met niemand minder dan Doechii. En ik had gezegd, je mag er dan één nummertje uit kiezen, Thomas. En dan heb je voor Runway gekozen, omwille van de scène dat je dan het best vond in de film.
0: Ja, nee, want daar zingt zij Shape of a Woman of zoiets. Ja, wat dat opnieuw... Prachtig nummer over hoe elke vrouw er anders uitziet. Maar dan kijk je naar de modellen en het was zogezegd een body positive event. Ja, het was toch weer redelijk wat je zou verwachten op een modeshow. Well, geen kritiek daarop, maar ik vond opnieuw kleine ironie dat je dan nummer hebt met de insteek van we gaan body positive. Dan had ik heel veel verschillende vormen en zo verwacht wat er niet in zat. En dit nummer vond ik leuker en heb ik ook gebruikt in het begin. Dus ik dacht, laat me gewoon helemaal horen.
1: Oké, okay, het is Runway at The Devil Wears Prada 2. Dankjewel.
6: No matter what, you got

0: zeggen.
1: Ja, en van die runway gaan we toch ietsje rustiger aan gaan doen straks. Ietsje meer op een makkelijker tempo of ietsje rustiger aan, alleszins. Dat doen we straks met onze studiogast. En een kleine aanloop naar dat gesprek al is het volgende nummer dat je te horen krijgt. John Lurie met Shark Drive uit zijn fantastische mini-reeks Fishing with John.

Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov nog live op Urgent FM tot 3 uur. Het vorige uur tipten we de filmklassiekers van Portrait of a Mirror in Sphinx Cinema dit weekend. En kondigden we ook de ticketactie aan voor de eenmalige vertoning van How to Steal a Million. Komende dinsdag in Sphinx, maar het komende beetje tijd hier bij Kuleshov richten we ons niet zozeer op een filmvertoning, hoewel, maar vooral op het lezen met een gesprek rond een nieuw filmgerelateerd

0: Sinds eind 2024 is België een nieuwe Nederlandstalige uitgeverij rijker op. En bovendien een met een warme affiniteit voor film. En dat kunnen wij hier dan alleen maar omarmen. Flaneur is de naam van de onafhankelijke uitgeverij gevestigd in Antwerpen. En we hadden ze bij Kuleshof eerder al te gast voor hun eerste twee essayistische publicaties. Belgische cinema in 24 frames en Monsterlijk moederschap. Het is met plezier dat we ook aandacht kunnen schenken aan een derde boek, nu gekoppeld aan een filmprogramma momenteel rond Slackers en Drifters in het Antwerpse De Cinema. Liever lui dan moe heet het persoonlijke non-fictiedebuut van Johannes de Breuker, filmprogrammator bij De Cinema en ook redacteur, mede-uitgever bij Flaneur Uitgevers. Welkom, Johannes.
1: Dankjewel, dat ik hier mag zijn.
0: Ja, en dankjewel om er tijd voor te maken om ook af te zakken van het verre Antwerpen naar Gent met het openbaar vervoer dan nog nooit vanzelfsprekend, dat weten we. Dus we waarderen het. Dankjewel ook om het boek mee te brengen. Laten we misschien meteen induiken, ook gericht op het filmaandeel daarin. Want het boek Liever lui dan moe heeft als ondertitel Zoeken naar verveling in een wereld vol afleiding. Maar is film dan net niet een van die boosdoeners bij afleiding?
1: Ja, dat klopt. Dat zou je wel kunnen denken. Het boek is eigenlijk voor mij een beetje een deel van een soort van... Ik heb een schermverslaving. En dat is iets... Dat is raar om te zeggen als een filmprogrammator of als een filmjournalist. Dus dat is het begin van een slechte mop. Sorry, ik ben filmjournalist. Ik ben een filmprogrammator. Ik heb een schermverslaving. Maar dat is wel het geval of zo. En voor mij zoeken naar verveling in een wereld vol afleiding was eigenlijk een soort een zoektocht naar... Hoe kan ik terug mijn aandacht gaan richten op dingen die ik echt interessant vind? En... In de loop van de jaren was ik altijd met film bezig, maar werd film steeds maar één van de vele schermen die ik voor mij had. En ik vond dat een enorm gemis, dat ik minder en minder van film begon te genieten, omdat ik zoiets, het gevoel had van, ik moet nu naar daar kijken. En ik wilde dat gewoon terug opnieuw even recalibreren en kijken van, wat vind ik nu echt interessant. En daarvoor ging ik dus naar film. Ik wou terug gewoon niet mijn aandacht op 100 schermen richten, maar gewoon terug naar de basis, een zwarte zaal waarvan voor op een groot scherm iets wordt getoond en mij terug helemaal daar proberen te richten. En dat was een zoektocht, maar ik heb geprobeerd en ik denk dat het mij gelukt is om eindelijk terug een beetje die interesse vast te pakken en gewoon mijn aandacht terug op goede films en op goede verhalen te kunnen richten.
0: Ja, ik lees in het boek zelf ook dat film je dus echt wel geholpen heeft, ook bepaalde films, bepaalde filmmakers, om die aandacht terug te helpen richten of te gaan reclaimen. Heeft film en hebben die filmmakers die aan bod komen, van een Cogenade, een Coppola, Linklater tot een Jones en Reichert, hebben die ook geholpen om het boek te helpen structureren? Want verveling is natuurlijk een vrij abstract begrip. En dan kan je daar ook alle kanten mee uitgaan. Maar hebben die films ook geholpen om dan uiteindelijk dit boek aan een structuur te helpen ook?
1: Zeker en vast wel. Ja, omdat ik vind dat verschillende thema's bij filmmakers anders worden belicht of zo. Ik vond het heel interessant om bijvoorbeeld Reichert te gebruiken om slow cinema mee te introduceren. Dat is een term die de afgelopen 15 jaar heel bekend is geworden en heel vaak bij toch wat moeilijkere cinema aan vasthangt. En Reichert is misschien niet een cineaste voor iedereen, maar ik vind dat zij op een heel toegankelijke manier nog die slow cinema benadert. Haar films zijn ten eerste al vaak heel kort, tussen de 70 of de 80 minuten, terwijl sommige slow cinema films 3, 4, 5 uur duren, waardoor dat wel echt een veel te grote stap is of zo, om daar als... Misschien te niet cinefiel daarin mee te gaan, maar ik vind dat Reichert dat echt wel heel goed doet op een toegankelijke manier toch de soort van vertraging in cinema toe te brengen. Dus en bij Linklater is dat bijvoorbeeld een andere die ik heel vaak aanhaal. Hij heeft gewoon het woordje slacker geïntroduceerd in de filmtaal of zo. In 1990 heeft hij Slacker gemaakt, een heel goedkope film die in principe geen plot heeft. De camera gaat gewoon van personage tot personage. En dat geeft zo'n heel aparte sfeer, er is geen plot, er is eigenlijk geen spanningsboog, maar toch blijf je gewoon, je volgt gewoon de interesse van de kijker, of van de cameraman, bij wijze van spreken. Oké, hier is iets interessants, we gaan even in zijn verhaal mee. En ik vind dat een heel interessante manier om gewoon dat plotloze ook te omarmen, want we willen altijd maar opgewonden worden, om het zo te zeggen, een dopamine kick. Als er iets niet gebeurt, dan grijpen we naar ons scherm. Dat is eigenlijk een beetje de trigger die ik wou aanhalen. Van kijk, als er eventjes niets gebeurt, dan grijpen we naar ons scherm. En dat is een reflex die niet... Ik vind dat niet interessant, want we zitten op het scherm te kijken. Ik heb het al vaker gezegd. Vroeger keek ik vaak naar die filmpjes van oude auto's die in garages stonden, die waren helemaal onder het stof. En dan ging iemand daar die auto poetsen. En ik werd daar een hele oude cabrio of ik weet niet wat. Maar dan was ik daar 2 minuten naar aan het kijken. Dan dacht ik van, wat heb ik nu gezien? Ik kan beter gewoon rondom mij even kijken. En dat vind ik wat die films gewoon doen. Die leren gewoon van, kijk, het is niet spannend wat er op het scherm gebeurt. Maar je blijft wel kijken en je bent gewoon wat aan het rondkijken. En dat is een soort van levenshouding die ik ook terug wilde grijpen of zo. En daar helpen die films dan zeker mee.
0: Ja, want het zijn op zich al twee sterk van elkaar verschillende makers, toch? Kelly Reichardt en een Richard Linklater bijvoorbeeld. Ik zou die nooit associëren ook met zoiets als slow cinema, bijvoorbeeld. Hè. Maar die heeft wel zijn eigen tempo in zijn films gevonden ook. Vind je dat we het dan kunnen herleiden tot misschien zoiets eenvoudigs als een film om mij aandacht te helpen vestigen, moet net minder prikkels aanbieden? Komt het daar ook op neer?
1: Ik denk deels wel, ja. We zijn... Ik zeg het ergens in mijn boek dat we ergens in 2007 is de iPhone gelanceerd. En in 2008 wordt zo aangenomen dat eigenlijk de superheldenfilm heel prominent is geworden met het begin van MCU. En voor mij is dat een perfect storm geweest. Of zo. Mensen die hebben een smartphone, die willen heel veel prikkels hebben. En daar is in één keer een genre van films dat ook heel veel prikkels geeft. En die bombarderen ons met visuele stimuli. En dat werkte perfect. Of zo. En nu merken we ook gewoon dat de superheldenfilms iets minder interessant worden. Of dat we het een beetje fatigue, we zijn het een beetje moe. Maar... dus ik denk wel dat we minder prikkels vanuit de filmmaker, vanuit de film, dat we weer zelf gewoon op zoek kunnen gaan. Ik vind bijvoorbeeld Coronado daar een heel mooi voorbeeld van. Hij heeft wel een heel duidelijk affiniteit met Linklater, vind ik. Je ziet echt wel hoe hij heel mooie shots maakt, heel trage shots waar eigenlijk niet zo heel veel lijkt te gebeuren. Maar je kan eigenlijk als kijker een beetje wegdromen en je kan je eigen verhalen in die film zo beginnen maken. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik zijn eerste film, Columbus. Dat gaat over mensen, over een paar mensen in een stad die heel mooi is. Columbus is een stad die bekend staat voor zijn modernistische architectuur. En die mensen die wandelen daardoor en ondertussen laten die zich wel wat inspireren door hun omgeving. En ergens zegt daar, ik ben de naam van het personage even kwijt, maar hij zegt ook van dat er... Hij heeft een boek gelezen en in het boek staan een paar notities. En in die notities staat van dat er geen aandachtscrisis is, maar een crisis van interesse. En voor mij was dat wel een soort van... Hij heeft gelijk, we zijn de hele tijd maar bezig over... onze aandacht neemt af. En als je de verschillende studies naast elkaar legt... De een zegt, we hebben nog maar 2 minuten concentratie. Anderen die zeggen, oh nee, we hebben zelfs minder concentratievermogen dan een goudvis. Het feit is wel dat we onze concentratie afnemen, maar misschien is dat niet het echte verhaal of zo. Misschien is het echte verhaal... Zijn we onze interesse niet aan het verliezen in dingen die we belangrijk vinden? En dat vind ik heel mooi, dat aan bijvoorbeeld Coronado, die opnieuw direct libereert ons interessegebied. Of die laat weer zien van, kijk naar die kleinere dingen. Kijk eens rond, dat zijn de dingen die belangrijk zijn en niet die dingen die je op je telefoon ziet.
0: Mm-hmm. Ja, ik merk zelf ook als ik mijn vrienden heb of met andere mensen over welke soort films je graag gaat zien, dat toch heel vaak terugkomt, maar ik wil even mijn gedachten verzetten en dan ga ik naar een nieuwe MCU-film en dan ga ik niet bijvoorbeeld naar de Mastermind. Terwijl voor mij is het vaak het omgekeerde. Ik zou me storen aan dingen bij een nieuwe MCU of zelfverklaarde blockbuster, terwijl bij de Mastermind, om nog een keer Riker erbij te halen, dat is helemaal onthaasten. En dan kan ik echt mijn gedachten gaan verzetten. Dus er zit daar zo'n soort van scheefgetrokken beeld in, naar mijn ervaring of idee, van het is blockbuster cinema die je echt kan weghalen uit de wereld en uit alles waar je anders aan het denken bent. En het is dan arthouse cinema die je eerder opnieuw aan het denken gaat zetten. Maar dat hoeft dus, als ik jou ook zo hoor, helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, ik vind cinema die onze aandacht weer leert te nemen... veel interessanter. En ik heb het vroeger, deed ik heel vaak ETD-films. Dat was een vrienden van mij die wisten, als ik met Johannes een film ga kijken, dan gaan we gewoon een ETD, Easy to Digest. Dat was een beetje mijn ding. Maar aan de tijd is dat ook gewoon, je hebt gewoon de film al verteerd voor geleerd, de aftiteling is gebeurd en dan, bij wijze van spreken, weet je op café al niet meer waarover je moet praten, maar de film is toch alweer al helemaal weg. Dus ik vind het dan veel leuker dan een film die wat trager gaat, om opnieuw Reichardt aan te halen. Mm-hmm. Winnie and Lucy bijvoorbeeld, dat is een film die dat is eigenlijk een roadmovie, maar die raakt nooit vertrokken omdat Wendy haar auto valt stil en haar hond verdwijnt en ze moet heel de tijd op dezelfde plek blijven en je wordt zo gefrustreerd samen met Wendy, omdat je heel de tijd zit te wachten, gaat er nu iets gebeuren maar zonder dat je het beseft ben je wel heel de tijd geïnvesteerd in dat verhaal, blijf je heel de tijd krijg je meer en meer sympathie voor het personage en je begint mee te leven. Er gebeurt op een heel vreemde manier iets die ik bijvoorbeeld met een ander personage van een Superman of niet heb of zo. En dat vind ik veel waardevoller. En dat blijft bij u. Dat zijn dingen die je meeneemt. Dat zijn niet dingen die je consumeert en gewoon daarna weer weggooit. Dat zijn ervaringen die bijblijven, die belangrijk zijn.
0: Ja, het is die vluchtigheid die heel erg jammer is bij producten van films, zou je het kunnen zeggen. Hè. Ja, en voor alle duidelijkheid, die easy to digest films in het boek heb je het over Airplane. Die hebben ook hun waarde, absoluut. Hè.
1: Natuurlijk.
0: Dat is nog altijd een hele grappige film. En die hebben zeker ook hun plaats. Maar het mag ook een beetje meer zijn, misschien dan, zoals men ook wel zegt. Je wijdt in het boek ook stukken aan ruimtefilms en het geven van isolatie daarin bijvoorbeeld. En ook aan de Amerikaanse jaren 70 cinema. Op basis waarvan heb je zo je keuzes gemaakt? En is er zo één zijpaadje, want waarvan je dacht, dit hier had ik graag ook nog een stukje aangeweid, maar het is er toch niet van gekomen?
1: Dat is moeilijk. Er zijn heel veel zijpaadjes die ik bewandeld heb en dan weer heb weggelaten of zo. Mm-hmm. Maar ja, dus de ruimtefilm, dat stemt ook een beetje van veel van het idee van de boek van Lieverlui Damoe komt ook van de coronacrisis, waar dat alles eventjes stilviel. En voor mij was dat een soort van moment van, wat wil ik nu doen? Hè? Er waren veel minder prikkels, je moest binnenblijven. En tijdens die periode heb ik enorm veel terug van film beginnen, oudere films. Ik was daarvoor filmjournalist en dan moest ik vooral nieuwe films kijken. Dus voor mij was dat een ideaal moment om even stil te vallen en gewoon al die films die ik nog niet had gezien, die oudere films, daar nog eens rustig van te genieten. Ik heb toen ook heel veel ruimtefilms gezien en dat was voor mij... Voor mij, iedereen was bezig met Contagion, films die over de pandemie gingen. Mm-hmm. Voor mij waren die ruimtefilms veel interessanter, omdat dat ging over... We zijn een beetje los van onze omgeving, we zitten alleen in ons huis. Ik vond dat een heel interessant gegeven. Dus daar ben ik dan op verder gegaan. En ook daar zie je die link met verveling, van hoe ga je om met dat je los bent van de wereld. En dat vind ik een heel interessant idee, dat we vandaag niet meer afgezonderd kunnen zijn. We zijn altijd verbonden. Zelfs de privilege van afzondering hangt samen met het feit dat je een verbinding hebt. Hey, we kunnen zorgeloos ergens off the grid gaan, om het zo te zeggen. Maar we willen wel weten, als er toch iets mis is, moeten we wel een telefoon hebben of moeten we wel een mailtje kunnen sturen. We kunnen dus afzonderen, maar we moeten wel verbonden zijn. En ik vond het interessant dat bijvoorbeeld in ruimtefilms, zoals Solaris, daar stopt in één keer de communicatie en dat is dan... Mensen worden dan gek. Of in Sunshine van Danny Boyle. De film begint denk ik bijna van oké, we gaan in de dead zone. We gaan geen communicatie meer hebben. En dan begint alles op te borrelen of zo. En dat vind ik wel interessant. Want als je dan bijvoorbeeld boeken leest die over ruimte gaan. Of over hoe kan je trainen voor astronauten worden. Dan is dat heel duidelijk. Van hoe kan je met boredom omgaan? Hoe ga je met verveling om? Hoe ga je om met het feit dat we geen communicatie hebben? En dus... Astronauten, hier gaat het natuurlijk over films, maar astronauten die dan toch zonder die communicatie komen te zitten, die worden gek. En dat is interessant, want als wij onze smartphones verliezen of we zijn zonder connectie, dan worden wij ook gek en beginnen wij ook in paniek te raken. Dus ik vind dat heel interessant om die parallel daarin te zien en dan te kijken welke lessen kunnen we uit die films halen en zo.
0: Ja, onze luisteraars denken, amai, zo aan hoge snelheid worden die titels op ons afgevoerd. Heel fijn dat je achteraan in het boek een overzichtje hebt gemaakt van alle films waarnaar verwezen wordt en ook alle boeken waarnaar verwezen wordt. Ik heb ook de indruk dat je heel vaak teruggrijpt naar cultuurwetenschappen. Ik weet niet of jij daar ook je achtergrond in hebt. Je bent al cultuurredacteur geweest ook. Maar het mooie wat je daarin doet voor mij ook, is dat je hoog- en lage cultuur ook daarin samenbrengt op een heel natuurlijke manier. Van Tarkovsky